0: Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken. Met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Maar het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

direction of the groove.

0: NTV 4 Nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NMS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
16: Dit is RTV 4.
0: De ochtend. van RTV 4.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data, check familiegeheimen.com.
14: Jij vindt de gezondheid van
8: van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
14: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
1: Het weekend van RTV 4
6: met Gert-Jan Hoek.

0: Wat is het heerlijk om naar deze muziek te luisteren. Och, en dat op de zaterdagmorgen hier in Goedemorgen met Bob Seger en de Silver Bullet Band. Groot hit geweest in 1977 met Main Street. Hele goede morgen. Zo, daar zijn we weer. Ja, je moest wel even weer een weekje wachten natuurlijk, hè. Ja, zo gaat het nu eenmaal. Nou, een beetje wakker daar aan de andere kant. Nou, voor degene die nog niet echt wakker is en die ligt nog lekker in een bedje, hè. Lekker, oh, zo lekker warm onder de dekentjes. Nou ja, gewoon lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. Want we hebben maar een uurtje, dus. En dan mag je er ook gerust een keer uitkomen, hoor. Absoluut. Maar goed, lekker blijven luisteren. Dat is even het belangrijkste natuurlijk. Want daar zitten we hier voor natuurlijk, hè. Maar goed, er zijn weer vroege vogels. Ik zeg goedemorgen. Al koffie gehad? Nee, nog niet? Nou ja, dan zou ik zeggen, ga dan maar eens even lekker bakkie koffie drinken. Want we hebben vandaag zulke leuke muziek binnengekregen. Die gaan we allemaal voor je wegdraaien. Geen verzoekplaatprogramma, maar ik heb wel, draai wel de verzoekjes weg. Zonder al die toepas eromheen. Maar gewoon even lekker de mooie muziek die we binnen hebben gekregen. Onder andere deze van Elvin Bishop. Ken je hem nog? Hij was een blues rock zanger, hè? En gitarist natuurlijk, want hij heeft hele leuke plaatjes gemaakt, hoor. Heeft het ver geschopt ooit dus hier in Nederland met de nummer 1 hitnotering. Zelfs alarmschuif geweest. Hele hoge notering in de top 40 gehad. Ja, ja. Zelfs nog in de nationale hitparade en dergelijke. Dus kun je nagaan. Nou, mag in ieder geval. Je gaat even luisteren naar Fooled Around and Fell in Love.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: waren de broers Tom en John Fogerty. Wel bekend, de Queen's Clear Hot Revival, hè? En Have You Ever Seen the Rain? Groot hit uit 1971, had dat al je kunnen nagaan. Kun je nagaan, ja. Hey, goedemorgen. Zo'n beetje alweer bijna kwart over de klok. Ja, kwart over zo'n beetje van acht, zeg maar. Ja, moet af en toe ook weer goed op de klok kijken, want. Soms heb ik het idee dat hij achterloopt of dat hij voorloopt, maar nou ja, goed. In ieder geval, ik zal geen tijd zijn meer noemen, want anders komt het ook niet goed natuurlijk. Hey mensen, je luistert naar Goedemorgen met Ondergetekende, elke zaterdag tussen 8 en 9. Ach, een beetje vroeg, maar goed. Weet je, als je 's morgens vroeg, heel vroeg luistert, dan is vaak de muziek ook het mooiste, hè? Want dan ben je een beetje goed wakker. Ja, nou ja, ben je in ieder geval wakker. Dan komt de muziek ook lekker erbinnen. Tenminste, dat is bij mij wel zo. Ja, dan hoor je alle klanken nog, zeg maar. Voordat je de dag helemaal ingaat, ja, krijg je zoveel baai om me heen. En dan heeft dat invloed op je oortjes. Ja. En hoe vroeger dat je begint met een radioprogramma, hoe beter dat er blijft hangen natuurlijk, hè. En mocht dat blijven hangen, vertel het dan even verder aan ja, vrienden, buren, kennissen, noem maar op. Als je zeker op een keer op een avond bij elkaar komt en zo ergens, dan ga je het er even over hebben natuurlijk, hè. Ga ik voor jou een hele mooie draaien van Elton John.
1: Het weekend begint hier met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.
0: Hele mooie, zei ik. En dat is ook wel een hele mooie uit 1971. Elton John en Your Song.

0: Meer dan 3,5 miljoen verkochte albums wereldwijd verkocht, mensen. Dana Winner met deze fantastische Regen van Geluk. En hit uit 1995.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we ook een hele mooie, hè? Ja, echt wel. Dat was Coward of the Country van Kenny Rogers. En dat was een grote hit in 1980. Ja. Hey, lieve luisteraars, fijn dat je er weer bij bent op de zaterdagmorgen. Zo even naar de klok van 8. Het is nog vroeg, hè? Ja. Nou goed, ik moet er even alweer natuurlijk aan die hele vroege gebeuren. Maar hey, weet je wat? Om de boelen weer een beetje op te fleuren, ga ik een hele mooie plaat draaien van Kit Heen. Van met Dinny. Die ken je vast en zeker wel. Jawel, jawel. Ze was ooit eens lid geweest van de rock duo Marshall Heen. Maar ze ging later solo met deze Kit Heen met Dinny.

0: de jaren 70 en jaren 80 scoorde hij internationale hits. Die Billy Ocean, echt wel. Met European Queen natuurlijk uit 1984. Hij heeft nog andere leuke platen gemaakt. En die draai ik nog wel eens een keer op een ander tijdstip waarschijnlijk. Toch? Ja. Komt helemaal goed hoor. Je hebt geluisterd naar Billy Ocean. Maar daarvoor hadden we ook nog een instrumentale. Uit 1968 helemaal. Ja. En dat was een oudje van John Woodhouse die ik binnenkreeg. En het was Melodia. En we hadden Kit Heijn met Danny uit 1981. Ik kan me voorstellen dat jij graag jouw muziek wil door op de zaterdagmorgen. Misschien dat je dan lekker in bed dan zit, lekker ligt te luisteren. En je krijgt al jouw favoriete plaatjes te horen. Dat kan natuurlijk. Gewoon insturen naar gertjanhoekman@gmail.com. gertjanhoekman@gmail.com. En dan draai ik ze graag voor u weg op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9 hier op RTV 4 Radio. Ja, de nieuwe streekradio voor Noordoost Overijssel, hè. Ach, heerlijk man, ja. Zeg het voort als je het leuk vindt, hè. Ik ga voor jou nog even een hele mooie dan draaien van Circus Custus. Die kwam in 1987 met Monica. Ja, wel een liedje waar je naar kunt luisteren. En waar ook een beetje inhoud in zit, zeg maar. Nou, ik wens je hier wel een hele goede morgen mee.
1: Dit is Goedemorgen met...

was eigenlijk een eendagsvliegje voor White Sox met Versailles uit 1981. Daarvoor hadden we Gary Wright uit 1976 met Dream Weaver. En dat was ook even weer mooi om te horen natuurlijk in dit programma van ook Goedemorgen met Gerrit-Jan Hoeman. Ja, toch? Zo. Hey, eens even kijken. Wel, we hebben leuke muziek binnengekregen. Onze hartelijke dank daarvoor. Hè. Absoluut. Ik vind het top. En ik hoop dat dit programma niet te vroeg is voor jou. Ja, goed, je weet, je kunt ook altijd terugluisteren. Hè. Ga gewoon even naar de website. Ga even naar Radio Gemist. En dan ga je naar Goedemorgen met Gertje Noeman. En dan kun je alle programma's allemaal weer terugluisteren. Dus ik zou zeggen, keer op een vrije zondag of zo. Alles terugluisteren. Hou ik je daaraan. Ga ik voor jou een hele mooie draaien. Van Roger Whittaker. Ja, vlieg maar even mee hoor. Het mag allemaal vanmorgen. Het is een new world in the morning, mensen. Uit 1970. Ik zeg een hele goede morgen.

0: heeft een prachtige stem, hè? Een hele donkere stemgeluid. Jawel, deze Engelse zanger. Helaas niet meer onder ons. Roger Whittaker en New World in the Morning. Daar heb je naar geluisterd. Zo, eens even kijken. Wat gaan we doen? Ik wou wat doen, maar dat wil niet lukken volgens mij. Ja, toch wel. Nou, dan wou ik maar zeggen, ja.
1: Tot de volgende keer.
0: Absoluut. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je het weer leuk vond. In ieder geval de muziek die ik voor je draaide. Volgende week ben ik heel graag weer bij je terug tussen 8 en 9. Of anders op de donderdag tussen 2 en 4 met schijven voor bedrijven. En dat is ook best een keer leuk. Een beetje andere muziek, maar misschien vind je het ook leuk. Gewoon eens een keer luisteren. Dus ook op de donderdag in schijven voor bedrijven tussen 2 en 4 op dit radiostation. Hey, ik neem hier afscheid van jullie. En dat is met een liedje van ABBA. En het heette Mamma Mia. Het was toen een tijd een hele grote hit uit 1976. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En graag weer tot de volgende keer. Hè. Dag!
2: 4 RTV 4.

0: Zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories. RTV 4.
9: Music Memories, the best music from the past.

Het was 1975 toen Chicago dus met het nummer kwam. En dat heette dan Old Days. En ik draaide hem vanaf het mooie album Chicago Story. Ik zeg welkom bij dit programma. En het programma heet dan Music Memories. Het is het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat allemaal via de kanalen van RTV4. Het station van Noordoost Overijssel. Vorige week was ik er niet. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb heel wat berichtjes ontvangen. Maar goed, ik heb ook weer heel wat leuke berichtjes binnengekregen. Ik heb ongeveer zo'n 6 personen, 7 personen, heb ik hier de mailtjes allemaal voor me liggen. Met allemaal verzoekjes. En ik kan wel vertellen, we zitten zo'n beetje helemaal vol met verzoekjes. Ja. En het gaat van de jaren 60 naar de jaren 70 en de jaren 80. Dus het gaat kriskruis helemaal door het programma heen. En ik zal je maar vertellen, ik word er blij van. Maar goed, mocht er bij u nu ook iets te binnen schieten. U zit te luisteren en u denkt van, joh, ik ken ook iets leuks uit die periode. En dat wil ik graag nog eens een keer weer horen. U weet het, u kunt het altijd even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En ik zeg er ook altijd bij van, als u mailt, doe het alsjeblieft voor de vrijdag. Want donderdagavond is echt wel het laatste moment dat ik de mailbox leeg haal. En alles wat dan binnen is, ja, dat ga ik dus allemaal even verwerken. Zoek ik al die plaatjes allemaal bij elkaar. Loop die grote kasten bij langs en hoop ik dat ik het allemaal kan vinden. En soms dan sta je voor verrassingen, want ik heb zelfs nog mail binnengekregen. Maar het blijkt dus dat er boven in het Hoge Noorden, en het Hoge Noorden is dit keer wel heel ver, in Noorwegen nog wordt meegeluisterd naar dit programma. En dat vind ik hartstikke leuk. Goed, 3 uur lang dus. De jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. Ik zeg, geniet ervan. Draai de knop even de juiste kant op. Geniet met me mee. En dat doe ik even in mijn eentje van Blondie. Want ik zie gewoon geregeld dus een reclame voorbij komen. En dan denk ik van, joh, waarom draai ik die niet eens? Blondie kwam in 1980 toen met het nummer Atomic. En die ga ik even draaien.

0: Nou, ik hoef je niet te vertellen van welk jaar dat was. Dat was heel goed en goed aangekondigd. Het was 1962 eigenlijk. De Beatles natuurlijk met het nummer Love Me Do. En daarvoor draaide ik Atomic van Blondie. En dat was een plaatje in 1980. Goed, zoals ik al zei, er zijn heel wat verzoekjes binnengekomen. En ik heb dus ook op 7 september kwam in één keer een bericht binnen van Rogier Buiten. En die zeggen van, joh, weet je wat, een stapel verzoekjes omdat ik dat niet elke week doe. Maar ja goed, ik ben de komende week ben ik er dan niet. Maar goed, je mag ze verdelen over meerdere weken die er komen. Hoeft allemaal niet in één keer. Nou, ze hebben een hele leuke bij. En van die mooie afbeeldingen allemaal met zo'n grote bandrecorder en zo. En dan zie je dus allemaal daar in die bandrecorder weer de titel weer staan van het nummer wat er dan weer aangevraagd wordt. Hartstikke leuk. Nou, de eerste twee bovenaan die lijst, die heb ik gewoon klaarstaan. Want ik denk van, joh, die moet ik gewoon even draaien. Daarvoor gaan we naar het begin van de jaren 70, 1971, naar Michael Nesmith en de First Nations. En dat was dat toen met het nummer Silver Moon. En direct daarachteraan gaan we naar 1974. En dat is er eentje van de Cats. Welke dat is, blijft voor u nog een verrassing. Zeg, we blijven genieten van. Het is dus twee platen, dus de eerste twee op verzoek dus van Rogier Buit.
1: Plaat op verzoek.

0: Muziek uit Volendam. De Palingsound werd het ook wel genoemd, hè. Er waren de Cats. In 1974 scoorden ze toen heel hoog met het nummer Be My Day. En daarvoor Silver Moon van Michael Nesmith en de First Nation Band. En dat was 1971. En beide nummers waren op verzoek van Rogier Buijs. De jaren 70 op zijn best, zeggen we. Ja. Goed. Van Oud-Lutten of van Lutten gaan we dan richting Sittard. Maar ik heb ook een mail ontvangen van Corina van der Ley. En zij heeft ook een aantal nummers ingediend. En daar zit in de titel overal het woord heaven in. En Corina, het laatste nummer helemaal onderaan. Dat nummer, dat heb ik niet. Ik heb zeg altijd van, ik heb heel veel. Maar dat allerlaatste nummer wat hier onderin je rijtje staat, dat nummer, dat heb ik niet. De rest probeer ik allemaal te draaien. En dan begin ik gewoon even met nummer 2. Tavares. Met het nummer Heaven Must Be Missing an Angel. Want het nummer van het woord heaven komt overal in voor. Het was 1976. En daarachteraan Belinda Carlisle. Met het nummer Heaven Is a Place on Earth. En dat was een plaatje uit 1987, staat hier. Nou, het zal. Ik heb het niet nagekeken. Maar ze staan allebei klaar. Geniet ervan.
1: Op verzoek.

0: Heaven must be missing an angel and heaven is a place on earth. Beide nummers waren op verzoek van Corina van der Leij uit Sittard. En goed, dan gaan we weer terug naar Harderberg, want ik heb hier weer een mail voor me liggen met verzoekjes. En deze is afkomstig van Jan Rander staat hier. En als eerste dus willen wij het nummer horen van Status Quo. Wild Side of Love. Het is een plaatje uit 1976 en ik draai hem dus vanaf het mooie album The Greatest Hits deel 2. Sta klaar Jan en geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

0: Copacabana van Two Man Sound. En daarvoor Wild Side of Life van Status Quo. En die Status Quo was op verzoek van Jan Ranter, zei ik. Maar helemaal onderaan staat dan groetjes, Jannie en Jan Ranter. Goed, Status Quo, het was natuurlijk 1976. En Copacabana, Two Man Sound, was helemaal in het begin van de jaren 70. 1971 al op de plaat gezet. In 1972 was dat hier toen een hit. Goed, ik heb nu een beetje een Franse muziek op de achtergrond. Hè. Frans. En dat heeft te maken met een bericht wat ik heb binnengekregen. Allemaal weer naar aanleiding van wat ik dus 14 dagen daarvoor, 14 dagen geleden zeg maar, heb gedraaid. En dat maakt het mij allemaal een beetje moeilijk, want Franstalig is voor mij heel slecht. Ik ken het niet. Ik kan wel Frans verstaan, maar ik begrijp er helemaal geen ene snars van. En het uitspreken, dat valt bij mij ook heel vies tegen. Dus de Franstalige ben ik niet zo kundig. Ik heb dan ook niet alles van het Franstalige. Maar ik zal eerst even beginnen met het voorlezen. En luister goed mee, mensen. Ha. Bonjour Henk staat hier. We hoorden 2 weken geleden in Noorwegen aan het geirandig Jervort dat je een plaat van François Hardy draaide. Dat klopt. Hierbij daarom voor jou speciaal een paar Franse hits die heel bekend zijn. Dan kunnen ze allemaal wel heel bekend zijn, maar je hebt er 4 ingediend. En die laatste onder andere van Jacques Brel, of Jacques Brel uit 1959. Die heb ik niet. Ik heb niet alles van Franstalig muziek. Nee. Helemaal onderaan staat van veel plezier met de uitzending iedereen. En jezelf ook natuurlijk. En meer is afkomstig van Stijn Bodewits. De muziek die ik hier nu draai van Le Marginal. Franse film. Met dus voor mij nog wel Jean-Paul Belmondo. Ook Frans, hè? Dat kan ik dan nog wel uitspreken. Goed, ik ga beginnen met wat hier staat. Het is Franstalig. Ik begin er niet aan. Er staan alleen maar tussen haakjes bij van het is 5 uur, Parijs ontwaak van Jacques Dutronc. Dutronc uit 1968. Daarachteraan draai ik dan gelijk ook even een verzoek. Franstalig. En die is afkomstig van het lijstje van Rogier Buit. En dat is Gilles Anunema met La Bade de Jean Heureux. Die kan ik dan nog wel weer uitspreken. Goed, ze staan klaar. En Stijn, ik zeg draai die knop even de juiste kant op. Geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

Ik vind het geweldig. Ik weet niet, ik heb geen idee waar hij het over had, maar hij volgt mij over een of andere geur of zo. La Ballade. De Jean Heureux. Gérard Lenormand. Het was een verzoek van Rogier Buit. En dat was een plaatje uit 1976. En daarvoor draaide ik Jacques Dutronc. Het is 5:00, Parijs ontwaakt. Daar staat tussen haakjes ertussen. Dat zal ik dan maar af. Zover zal ik het ook afkondigen. Met andere begin ik niet aan. Maar in ieder geval, dat was op verzoek van Stijn Bodewits. En dat even naar aanleiding omdat hij er 2 weken geleden in Noorwegen zat. Aan de Geiranger Fjord, zoals hij hier staat. Omdat ik een plaat draaide van Jean-François Harry. Nou, geweldig toch. Dat internet is dan zo mooi. Je kunt aan de andere kant van de wereld nog meeluisteren naar dit signaal. Goed, ik heb weer een verzoek laten staan. Het is toch niet waar, joh. Ja, echt. Wij gaan naar 1967. Ik heb hier staan van Albert van den Berg. Hij heeft ook een 3-tal nummers ingediend. En het eerste hier bovenaan de lijst is van Spencer Davis Group. De nummer heet I'm a Man.

0: Meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Voor de regio. Music Memories.

0: Little River Band met het nummer Help It On His Way. Een plaatje uit 1977. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Albert van den Berg het nummer van de Spencer Davis Group. En hij heette dan I'm a Man. En dat was een plaatje uit 1967. Een van de nummers die je niet zo heel vaak meer op de landelijke radiostations voorbij hoort komen. Maar wel in dit programma Music Memories. Want ja, het wordt aangevraagd. En ik zeg altijd maar zo, als ik het heb, ik kijk die rode kast even langs. Als ik het heb, natuurlijk, dan pak ik het en dan ga ik het ook voor u draaien. Goed, het eerste uur zit er eigenlijk alweer zo'n beetje op. Ik ga weer ruimte maken, plaats maken voor de reclame en het nieuws wat er aan zit te komen. Daarna kom ik gewoon weer bij je terug met het tweede uur van dit programma. En dan begin ik weer met een verzoek. Ik begin gelijk met een verzoek. Een verzoek.
1: Zometeen meer.
2: Het weekend van RTV 4.
1: RTV 4.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
6: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Het weekend van RTV 4.
2: Music Memories.
8: Music Memories, the best music from the past.

0: Ik zeg welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. En het tweede uur ben ik gelijk begonnen met een verzoek. Afkomstig van een lijstje van Rogier Buit. En dat was natuurlijk Boney M met Rivers of Babylon. Het was 1978, het was toen een knaller van een hit. Waar je ook maar naar binnen kwam en in welke discotheek of een café waar je binnenkwam, hoorde je dat nummer gewoon voorbij komen. En heel veel mensen in Hardenberg hadden daar ook nog een eigen tekst bij. Daar waren ze op de fietsen naar de Papillon. Daar waar mijn wiegje stond. Goed, welkom dus bij het tweede uur van dit programma. En mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van joh, dat wil ik graag ook eens een keer weer horen. U weet het, hè? U kunt het even mailen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. Goed, ik ga nu ook gelijk weer beginnen met een verzoek. Ik heb een mail ontvangen van Benny Hossing. Hij schrijft erbij een verzoek voor iedereen. Ik ben benieuwd of iedereen dit leuk gaat vinden. Ja. Verzoeknummer is Pink Floyd. En het nummer is On the Turning Away. En dan graag de live uitvoering staat hier. Het is wel een lang nummer, maar één van de beste van Pink Floyd live. Nou, ik heb het dubbel album Dedicated Sound of the Thunder heb ik hier voor me liggen. Het was in 2019, is hij dus geremasterd nog een keer weer. Daar ga ik hem dus van draaien. Ik zeg, draai die knop gewoon helemaal wijd open. Want geniet ervan, want dit is ook muziek die dus echt nergens op de landelijke radiostations voorbij gaat komen. Maar wel in dit mooie programma Music Memories. Het is op verzoek.
1: Plaat op verzoek.

0: Ja, dit is al zo'n 9 minuten lang. En ik zeg altijd zo, geef die David Gilmour maar een gitaar in zijn hand. En die zegt van, joh, speel er even op. Dan denk ik dat hij misschien de hele dag wel doorspeelt. On the Turning Away van Pink Floyd. En zoals Benny Hofstede daar dan al schreef van, wel een lang nummer, maar één van de beste van Pink Floyd live. En het was een verzoeknummer voor iedereen, staat erbij. Nou, ik heb er wel van genoten. En ook in 1994, toen waren ze hier in Rotterdam. En ik stond vooraan en ik heb er nog van genoten. Het was geweldig toen. Goed. Ik ga weer verder met het lijstje afkomstig vanuit Sittard. Het lijstje van Corina van der Ley. En dan hebben we natuurlijk weer over Heaven. Want in al die titels komt het woord Heaven in voor. Ik heb er 2 achter elkaar klaarstaan, afkomstig van dat lijstje. De eerste is uit 1979 van de Bee Gees en dat heet dan Too Much Heaven. En die andere is uit 1984 van Bryan Adams en dat is ook Heaven. 2 nummers dus op verzoek van Corina van der Ley. En het is allemaal Heaven.
1: Plaat op verzoek.

0: Een hele.
1: Hele goeie morgen.
0: Tuurlijk, een hele goeie morgen.
1: Een hele.
0: Kan niet meer stuk, hè?
1: Hele goeie morgen.
0: Nee, tuurlijk niet. Kan gewoon niet meer stuk. Allemaal mooie muziek, allemaal. Afkomstig van een mooi album. Zo goed, zo waar, zo waar, zo goed. Van Bryan Adams. Hoorde je net even nummer Heaven. En daarvoor draaide ik de Bee Gees met Too Much Heaven. Twee nummers met het Heaven erin. En beide nummers natuurlijk afkomstig van je lijstje. Van Corina van der Ley. Uit Sittard. Ook daar wat mee geluisterd. En dat is het mooie van het internet. Hè. Je kan dus aan de andere kant van de wereld zelf dan mee luisteren. Ja, we zijn natuurlijk ook te luisteren via de Ether. DAB Plus en zo. Maar met internet kom je toch wel iets verder. Raar, maar waar. Goed. Veel van je luisteraars hier zo die van deze muziek allemaal houden. Van de jaren 60, de jaren 70, de jaren 80. Kan je dan ook dan maar tegen iedereen maar beter zeggen van jongens. Als je dat ergens een keer zoiets in levende lijven. Levende lijven, zo geeft natuurlijk kan het niet. Veel van die artiesten zijn weer overleden. Maar ik bedoel maar als je er toch bij een keer bij wil zijn, ben je een echte sfeerproeven van die gouden oude muziek. En daar bedoel ik dan mee van, de muziek die hoor je wel. En het beeld is er dan ook bij over meerdere schermen met zo'n hele mooie verlichte dansvloer erin. Ik heb het dan over Back Home op 13 februari 2027. Als je denkt van, joh, daar moet ik eens een keer heen gaan. Wacht dan niet te lang met de kaarten, want de kaarten zijn ondertussen via internet al leverbaar. Te bestellen dus. En bij Back Home heb je altijd voorzaal, een grote zaal en een kleine zaal. Maar ik kan je wel vertellen dat ondertussen al zoveel kaarten zijn verkocht. Dat die kleine zaal eigenlijk al helemaal vol is. Dus zo lekker gaat het. Goed, ik ga verder met de verzoekjes. En gaan we terug naar het lijstje van afkomsten van Jan Ranter. En ja, daar is iets bijzonders mee. Want ja, Jan en die zit dan altijd te luisteren. En zijn vrouw Jannie ook. En Jannie, die is groot fan van Boudewijn de Groot. Vandaar dat er een nummer bij staat op verzoek van Boudewijn de Groot. Dan hebben we het over het nummer Avond. Dat is wat Jannie graag wil horen. Daarachteraan draai ik dan weer een verzoekje wat ook op diezelfde lijst staat. Afkomstig van Jan Ranter. En dat is weer de favoriete muziek van Jan Ranter. Natuurlijk is dat eentje van de Cats. Welke dat is, ga ik je niet verklappen. Je hoort het zo.
2: Plaat op verzoek.

0: Vaya con Dios van de Cats. Er ligt me nog iets van bij dat toen ooit in de studio opgenomen is, ergens in Mexico. Het was 1972 toen. Op verzoek dus van Jan Ranter. En daarvoor draaide ik Avond van Boudewijn de Groot. En dat was eigenlijk op verzoek van Jannie Ranter, dat weet ik wel zeker. Goed, ze stonden allebei in ieder geval op dezelfde lijstje, afkomstig van die mail van Jan Ranter. Goed, dan heb ik nu weer het lijstje voor me liggen. De mail van Albert van den Berg. En dan gaan we terug naar 1977. Hij wil graag een nummer horen van Kansas. En het nummer heet dan Dust in the Wind.
1: Plaat op verzoek.

You Were On My Mind, Crispian St. Peters. Het was 1966. En daarvoor draaide ik dus op verzoek van Albert van den Berg. Het nummer Dust in the Wind van Kansas. Dat was een plaatje in 1977. Op verzoek dus van Albert van den Berg. En nu, ja, nu hoort u weer muziek van Ennio Morricone. En wel van de Franse film Le Professionnel. Het nummer heet dan ook Le Vent, Le Cré, Le Cray, weet ik veel. Het is weer Franstalig. En dit is van die film met Jean-Paul Belmondo.

0: aan te vragen. Maar ja goed, Franstalige nummers heb ik niet zo heel veel. Ik zeg altijd, ik heb heel veel. Maar een Franstalig, nee. Heb ik niet zo heel veel van. Daarom het laatste nummer, nummertje 4, waarop je onderaan verzoek staat en lijst staat, dat heb ik ook niet. Maar nummer 2, dat staat klaar. La Montagne. Dat kan ik nog wel uitspreken. Jean Verrat. En La Montagne betekent dan de berg staat hier. Het is een plaatje in 1964. Het staat klaar. En daarachteraan draai ik dan gelijk maar nog eens een Franstalige. Salafi, Emmylou Harris. En dat is op verzoek van Rogier Buit. Die twee nummers passen mooi achter elkaar. Allebei Franstalig. Ik zeg geniet ervan.
1: Plaat op verzoek.

Emmylou Harris met Salavi. Het was een verzoek van Rogier Buiten. En daarvoor draaide ik La Montagne, de berg zoals er hier bij staat, dan van Jean Verrat uit 1964. En dat klonk behoorlijk naar het dorp van Wim Sonneveld. Maar goed, de originele dus zal het wel zijn in 1964. Franstalig. En dat was een verzoek van Stijn Bodewits. Goed, ik heb nog één nummer waar ik even kan draaien. En dan moet er ook weer uit voor het nieuws en de reclame. Daarna kom ik gewoon weer bij u terug met het derde uur van dit programma. En dan begin ik ook weer met een verzoek. Ik zeg blijf luisteren, ook tot straks naar het nieuws.

0: geen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
11: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
0: Het weekend van RTV 4.
1: Music Memories.
0: RTV 4.
12: Music Memories, the best music from the past.

0: Saturday Night van de Bay City Rollers. Het was op verzoek. Staat op het lijstje van Rogier Buit. En ja, het was een plaatje uit 1976. Heerlijk toch, al die muziek van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dan iedere zaterdagmorgen te beluisteren natuurlijk via de kanalen van RTV 4. 3 uur lang. In 3 uur tijd komen we heel veel mensen weer, al die herinneringen weer naar boven door middel van die muziek. Ja, mooi toch? Dat is eigenlijk de bedoeling. En u kunt eraan meewerken aan dit programma. Dat kunt u doen door te mailen. Als u denkt van, ik ken iets leuks uit die periode. Ik heb er nog een bepaalde herinnering aan of wat dan ook. Zul je rustig bijschrijven? Hoeft niet. Maar mail het dan in ieder geval naar musicmemories@omroepnoos.nl. Music Memories heeft ook nog een Facebookpagina, dus ook daar kun je er nog wat kwijt. En dan zoek ik daar gewoon allemaal weer op. En als ik het gevonden heb, ga ik er voor u draaien. Ik heb nu ook weer 2 verzoekjes laat staan. Afkomstig van 1 lijst. En wel vanaf het lijstje van Corina. En dan hebben we het natuurlijk over Heaven. En daarom staan dan de volgende 2 nummers ook klaar. Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En daarna 3 Steps to Heaven van Eddie Cochran. Beide nummers staan klaar. Op verzoek dus. Vanuit Sittard van Corina van der Ley.
1: Plaat op verzoek.

Eddie Cochran met de nummer 3 Steps to Heaven. Het was een plaatje uit 1960. Back to the 60s, zeg maar. En Stairway to Heaven van Led Zeppelin hoorde je dan ook even voorbij komen. 1971. Beide nummers op verzoek. Afkomstig van het lijstje van Corina van der Leij uit Sittard. Goed, dan heb ik hier een heel andere mail. Goedemorgen Henk, staat hier. Afgelopen zaterdag misten wij de liedjes van Quintus bij de Truckersdag. Ja, die horen er eigenlijk wel bij, hè? Maar ja, dan moeten de mensen dat wij kennen. En dan bedoel ik dan de mensen die dan ook het programma verzorgen. Hierbij alsnog mijn verzoekje. Tanja van Quintus van de LP 80 op de teller. Bedankt, Abby van Tolt. Er zullen mensen bij zijn die zeggen van Quintus, wie was dat ook alweer? Wat was dat ook alweer? Nou, het was een stemmingsorkest uit Nieuw-Buinen. En ik heb er ooit eens een keer eerder een verzoekje gedraaid voor Abby. En toen heb ik gezegd van het album, of dat LP bedoel ik, 80 op de teller, dat heb ik. En dat heeft hij natuurlijk goed onthouden. Vandaar dat hij dan ook vraagt van Tanja, want dat staat ook op dat album. Goed, en voor de mensen die niet meer precies weten wie Quintus is. Stemmingsorkest dus uit Nieuw-Buinen. Ze hebben ooit eens een mooie plaat gemaakt. Dat heette dan De Grote Race. Heel bekend in de piratenwereld. En de B-kant van de singeltje, daar wordt ook heel vaak nog wel eens gedraaid. Dat is een instrumentaal nummer. Dat heet dan het Mallorca-melodie. Ooit opgenomen toen in 1977. Nou, goed. Voordat ik Tanja ga draaien van Quintus, ga ik eerst even dat instrumentale nummer even draaien van Quintus. Dan weet iedereen weer zo'n beetje van weer wie was en wie was Quintus.

0: Tanja was dat, van Quintus. 1980. Afkomstig van het album 80 op de teller. Op verzoek van Abby van Tolt. Oud Lutten. En daarvoor draaide ik van dezelfde groep dus. Het bekende instrumentale nummer Mallorca Melodie. En dat was 1977. Dat was de 3 jaar voor. Goed, dan gaan we nu naar Ierland. Noord-Ierland, zou ik maar vertellen. Op verzoek van Gerard Katz. Een nummer van Dem. Hij wil graag een nummer horen, Mystic Eyes. Plaatje 1965. En gelijk erachteraan draai ik nog een verzoekje. En die staat op het lijstje van Jan de Rander. Maar we blijven daar zo in Ierland. Finn Lishy met het nummer Whiskey in het jaar. Beide nummers passen wel mooi achter elkaar, dacht ik zo dus. Vandaar. Goed, eerst dus even het nummer van Dem.
1: Plaat op verzoek.

0: Finn Lizzy. Whisky in het jaar. Het was een verzoek van Jan Ranter. Het was 1972, dat plaatje. En daarvoor draaide ik Mystic Eyes van Dem. Afkomstig van het mooie album The Story of Dem. Het was een verzoek van Gera Katz. Heerlijk toch, al die muziek, hè? Ha. Goed, maar ik heb weer een verzoek klaarstaan. We gaan gewoon door met die verzoekjes. We zijn er nog niet. Ik heb er eentje klaarstaan uit 1977. Jay Ferguson. Met het nummer Thunder Island. Op verzoek van Albert van den Berg. Direct erachteraan draai ik er eentje aan mijn eigen hoedje getoverd. En dat is er eentje van Styx.
1: Plaat op verzoek.

0: Boat on the River van Styx. 1979. Daar draaide ik daaraan. Achter een verzoekje aan van Alban van den Berg. En de verzoekje was dan van de IJsland van Jay Ferguson. Plaatje 1977. En nu, ja, nu hoort hij weer Franse muziek. Of in ieder geval muziek van een Franse film. Ook weer van Le Professionnel. En het nummer heet daar Shy Mai. Natuurlijk is het van Ennio Morricone. En dan weet je wel, dan gaan we het Franstalige nummer draaien. Ja, dan moet ik even mijn tong gaan breken natuurlijk, hè. Want ja, je moet maar ergens daar in Noorwegen aan zo'n fjord zitten. En zitten luisteren naar het programma Music Memories. En je hoort dan een plaatje voorbij komen van François Hardy. En je dan in ieder geval denkt van, joh, frek, nu ga ik eens even 3, 4 van die Franstalige nummers aanvragen. De eerste die heb ik al gedraaid van Jacques Dutronc. Dan de tweede van Jean Ferrat. En nu Edith Piaf. No. Regret die, hè? Ja. Nee, ik heb nergens spijt van, staat hier tussen haakjes. Het zal. Ik heb geen idee wat dat betekent, maar ik ken geen Frans. Ik heb dat net ook al een keer gezegd. 1961. Nostalgie, jongens. Het is weer van die muziek wat je niet alle dagen op de radio voorbij hoort komen. Maar het is een verzoek van Stijn Bodewits.
1: Plaat op verzoek.

Ja, het was een verzoek. Een verzoek van Stijn Bodewits. Het bekende nummer van EDP af 1961. Goed, mensen, ik draai nu dit. Want ja, ik kan je van zeggen, van ik heb nog één nummer te draaien. En daar ga ik ook gelijk mee uit. Dan zul je denken van, joh, het is een lange tijd. Nee, maar dat klopt. De plaat die klaar staat, dat is een nummer van zo'n 11 minuten. Dus dan ga ik eruit straks voor het nieuws en de reclame. En dan, ja, dan gaan we straks weer verder met andere programma's. Ik zeg in ieder geval alvast bedankt voor het luisteren. Maar ik heb nog één verzoekje wat ik draaien moet. Er staat bij van, die is afkomstig van de mail van Benny Hossing. De vorige uur had ik al een nummer gedraaid van Pink Floyd. Maar nu staat erbij als aanvulling Dire Straits, Tunnel of Love. Ook nog graag de live uitvoering van het album Alchemy. Met de geweldige gitaarsolo van Mark Knopfler op het eind. De beste gitaarspelers van de wereld bij elkaar. David Gilmour en Mark Knopfler. En David Gilmour gaat dan over dat eerste nummer dus van Pink Floyd. Goed mensen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dan ben ik er ook weer volgende week. En u weet het, u kunt altijd even mailen. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei. Plaat op verzoek.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Dan kijken we even hoe het op de weg gaat. Je kan lekker doorrijden op de wegen in de regio. Alleen moet je even opletten op de A50. Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord staan ze te flitsen bij hectometer 212.9. Opgepast, daar gaan we.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
11: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
1: Van RTV 4
12: met Douwe Smits.
3: Een hele goede middag. We gaan weer even lekker twee uurtjes knallen met muziek. Dit is MKTO. Thank you.

MKTO en Thank You hoor je hier op RTV 4. Hele goedemiddag, het is 7 over 12. Het is RTV 4 en u luistert. Hartstikke leuk dat je hem aan hebt staan. En dat je ons gekozen hebt voor ons. En dat waarderen we. En het is een en al drukte in de regio. Er is van alles te doen. We zijn net bijgekomen natuurlijk. Ik ben net bijgekomen van vorige week. Vorige week was het Oranjefeest in Uleuze hier. En ik heb een middagje geholpen en een dagje eigenlijk meer bij de Autorodeo. Nou ja, goed, een spektakel op zich. Dat is zeker en vast. Wat ook wel erg leuk is, want we gaan van het ene feestje naar het andere feestje. Gisteren is het Kachel FM begonnen. Gisteren om 4 uur volgens mij. Half negen is begonnen. En gisteren waren de Bukkers er en Buddy Fest. Maar vandaag is dag 2. Komt een mooi Wark en Monique Smit komt. Nou goed, dus heb je nog geen kaartjes? Er zijn nog voor mij kaartjes te koop. Dan kan je dus kaartjes verkopen aan de ingang, is €20. Dus dan kan je lekker een avondje naar mooi Wark en naar Monique Smit. Nou, hoe leuk is dat? Heb je dan te denken van, nou, ik heb vanavond al wat te doen. Morgen is er ook nog een dag. Om 3 uur gaat de deur open dan. En dan zijn de Heino's er, Danny Panadero en Ancora komt. Nou goed, een en al gezelligheid dus. En zeker de moeite waard, als je toch in de buurt bent, hè? Why not? En deze komende 2 uur hebben we muziek uit de lijst der lijsten. De top 40 van 1985, week 38. Deze stond er ook in, Billy Joel.

0: TV4.
1: Ik zeg oeh!

boerend hart hoor je hier op RTW4. En die is vorige week nog in Dalfsen, dus helemaal op te treden. Ik moet zeggen, ik heb filmpjes gezien. Ik was er zelf niet bij, want het was, volledig uitverkocht. Maar het was geweldig om die filmpjes te zien. Ik ben overdag wel even langs geweest bij die tent, want het was ook wak vorige week in Dalfsen. De week van de cultuur. Dus allemaal open monumenten ook en gemeentes open. Was erg leuk. En ik heb even kijken genomen toen bij de tent. En toen sprak ik Joke. En Joke die woonde daar vlak naast. Echt pal naast de tent. En die zegt, die zat buiten een kop koffie te drinken. En zich mentaal voor mij voor te bereiden. Op het moment dat al die jongeren en al die mensen kwamen met de trekkers. Om die tent in te gaan. En allemaal hekken ook wou ze om haar huis extra heen. Want tegenwoordig steken ze ook dingen in de brand, zei ze. Want ze komen niet alleen met trekkers en karren. Nee, ze nemen ook heel veel hooi mee. En dan bezaaien ze de hele straat mee. Dus en dan steken ze dan in de fik als ze naar het concert weer terugkomen. Maar goed, al met al, het concert was heel goed natuurlijk. En Benny Jolink, net 80 geworden. Dus dit was echt voor zijn verjaardag was dit. Misschien dat het volgend jaar wel weer terugkomt. Want vorig jaar was het ook de laatste keer, zei hij. Ja, wie weet, hè? You never know. En nu kunnen we ons weer voorbereiden op Kachel FM. Van het ene feestje naar het andere feestje gaan we. Dit is RTW 4. In het weekend van RTW 4. Een hele goede middag.

Part-time Love. Die stond trouwens al een paar weken in de top 40 in 1985. 8 weken maar liefst. En de hoogste positie was nummer 11 die hij ooit haalde. Part-time Lover van natuurlijk Stevie Wonder. En dan gaan we even kijken. Ja, het is... Ik vind dat wel mooi. Af en toe heb ik nu ingevallen voor Erik en Astrid. Met samen met Erik de avondshow. En dan hebben ze altijd één rubriekje. En die vind ik geweldig. Dus ik dacht om het eenmalig even weer... Ik had even weer zin om het rubriekje omhoog te halen. Vinden ze vast niet erg dat ik het rubriekje van hun gebruik. Dat zijn namelijk de roddels. Want er is net binnengekomen namelijk dat René Vroeger een auto-immuunziekte heeft. Dat is net bekend geworden. En dat ze het erg steunen. Dat is wel duidelijk. Maar ik kan even kijken of ik het berichtje kan terugvinden. Dat is al ergens geplaatst. Maar waar was het ook alweer? Ja. Nou goed, daar kom ik even op terug. Dat ga ik even opzoeken. Natuurlijk is ook andere dingen gebeurd in Medialand. Oh hier, ik heb het stukje. René Vogel annuleert de Show of the Year 2026. Hij blijft wel betrokken bij de toppers. Hij is bekendgemaakt over zijn gezondheid. Dat hij een auto-immuunziekte is vastgesteld. Mycotis. De behandelingen die hiervoor ondergaat heeft meer tijd nodig dan gehoopt. Hiervoor is het ook niet mogelijk om fysiek en artistiek op verantwoorde manier op te gaan treden. Dus hij wil alles uit de kast gaan halen. Maar hij annuleert ook wel wat concerten. Dus nou ja, goed. Ik zou zeggen sterkte René en familie. Wat is er nog meer gebeurd in de media? We gaan even kijken. Frans Bauer onthult jarenlang een familiegeheim. Ze zijn natuurlijk opnieuw begonnen natuurlijk met een nieuwe serie op NPO 1. En die wordt goed bekeken. En ze hebben natuurlijk ook dat ze een opa en oma worden. Dus, nou goed, het is natuurlijk ook wel een dingetje. Even kijken. De familie Frans en Doris Bouw lag altijd weg wanneer opmerkingen worden gemaakt dat ze niet op elkaar lijken. Nou goed, biologisch gezien zei ze het ook wel natuurlijk. Moeder die leeft ook nog van de Bouwers. Ook wel mooi. Eens even kijken wat er allemaal nog meer... kijken wat bij shownieuws wat ze allemaal zeggen. Oh, dan moeten we... Nou, alles accepteren. Nou, ik kom even niet op shownieuws. Daar zit een blokkade of zo op. Alle cookies weigeren. Nou, ga door. Nou, ik moet even mijn mailadres invullen. Anders is het ook weer fout. Gmail, hoppa. Ik wil gewoon alleen zo nu zien, jongens. Is het nou... ja, wachtwoord, jongens. Ik wil gewoon zo nu zien. Hoe moeilijk is het? Nou, overslaan. Ga door. Gewoon een gezeik met shownieuws. Natuurlijk Bettina Koeman die is overleden afgelopen week. Geëmotioneerde Edwin Evers die proost op het leven van Bettina Koeman. B&B voor liefde Timothy opnieuw een conflict over geld. Aardappelboer. Eist €2500. Uithaal natuurlijk Dave en Marijn. Dave Roelvink en Marijn Kuipers zijn uit elkaar. Een uithaal naar Dave, naar breuk met Marijn. Onnodige trap na, zegt ze zelf. Nou, dat is natuurlijk net 2 jaar bij elkaar. En dan nu alweer verloofd ook. En dan nu alweer uit elkaar. Ja, dat is vervelend om het zo maar te zeggen. En ik weet niet of je afgelopen week gekeken hebt naar Casa di Bo. Daar was heel mooi. Was Jutta Leerdam zat erin. Met Gera Joling. En daar vertelde ze echt openlijk Jutta Leerdam over haarzelf. Echt haar persoonlijkheid. En ook wel over hoe moeilijk ze het af en toe gehad heeft. Ook in privéomstandigheden, dat soort dingen. Maar nu toch wel weer goed oppakt. En ik zei het al, Gerard Joling zat er ook bij dus. Die stal de show natuurlijk, hè. Ook met dit nummer. 14 weken heeft hij in de top 40 gestaan. Hoogste positie was nummer 1. Dus

vakantiegevoel, hè? Zag je Joni momenteert het. Ze lekker op zijn vakantiebedje ligt. Ticket to the Tropics hoorde je op RTV4. We gaan even kijken hoe het op de weg gaat. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Knoop het Hatsmerbroek moet je er 10 minuten bij rekenen. 4 kilometer stilstaansverkeer. En op de A35 Enschede-Almelo moet je even oppassen. Tussen Borne-West en Knoop het Azelo staat ze te flitsen bij hectometerpaal om 53,4. Zo, ik krijg er een hikje van zelfs. Zo erg is dat.

De enige echte Hazes. Bonacera, Omarie hoorde hier op RTV 4. Dit nummer is weer heel bekend geworden door TikTok. Maar het echte verhaal achter dit nummer is empathie en begrip voor elkaar en voor elkaar gevoelens. Running Up That Hill. Kate Bush, hoor je nu in het weekend van RTV 4. Een hele goede middag.

is altijd goed op de zaterdagmiddag. 10 voor 1 is het, een hele goede middag. Appen kan ook naar de studio voor jouw verzoekje. Volgend uur de lijst van top 40 1984, week 38.

0: van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag. Maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. En je kan lekker doorrijden op alle wegen. Geen flitsers. Ik zou zeggen, goede vaart.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Het weekend van RTV 4
0: met Douwe Smits.
5: Nog een uurtje en wij hebben lekkere muziek hoor. Week 38, 1984. We beginnen met George Michael. Charles Weisberg.

En van de zwoele George Michael gaan we naar een hele andere klassieker. Echt een hele andere klassieker. Het is een, nou, een mooie stad. Tenminste, dat vindt Danny de Munk. We blijven nog even in de nostalgische sferen.

van de ene klassieker naar de andere. Dit was Bronski Beat, Small Town Boy. Ja, dit is natuurlijk eentje. Ja, een klein sprookje naar de jaren 80. Spoken, Proton Packs en een hoop slijm. Ray Park Jr. staat klaar met Ghostbusters. En als nou de telefoon straks gaat, hè, gewoon opnemen. Je weet maar nooit.

1984. Een jaar in, waarin je haar gerust iets groter mocht laten zitten. De schouders iets breder. En de muziek vooral foutloos uit de speakers moest knallen. Ja, ik zei het al. Miami Sound Machine hoorde je. Ja, en de Miami Sound Machine die zegt eigenlijk... Maak zo snel mogelijk afspraken bij de huisarts of de dokter. Nou, mocht het nou niet lukken... Dan gaan we het tempo nog een beetje opvoeren. De Pointer Sisters. En Jump hoor je nu op RTV4. In het weekend van RTV4. Wat helemaal in het teken staat van 1984.

Ja, we blijven een beetje hangen in 1984, week 38, top 40. En we hadden natuurlijk net nog de stevige jump van de Pointer Sisters. En we doen het nu even iets rustiger aan. Dat was met Bianco die je hoorde. En Whose Side Are You On? Nou ja, goed, de titel zegt het eigenlijk al een beetje. Je zit midden in een soort relatieconflict. En nou ja, goed, je moet een kant kiezen. Hè? En zeg eerlijk, aan wie's kant sta jij nou eigenlijk? Het is, nou ja, goed, wij staan gewoon aan de kant van de goede muziek laten ophouden. En dan sluiten we meteen aan op een van de vrouwen die eigenlijk absoluut geen uitleg nodig heeft verder. Een stem, energie en benen waar volgens nog steeds kilometers op zitten. En een gemiddelde marathon. Voor mij zitten er steeds meer kilometers op dan een gemiddelde marathonloper. Ja, hè. Ik kom af en toe moeilijk uit mijn woorden, denk ik. Ik moet gewoon de muziek het werk laten doen. Dat is beter. Tina Turner. In de week van 1984. Week 38. En als je goed luistert, hoor je ook een andere hit.

Level 42. Level 42 audio op RTV 4. Ja, de hele middag staat al in het teken van 1985, het eerste uur. En dit uur staat 1984 in de spotlights. Week 38. En deze stond ook in die top 40. Stevie Wonder.

Bowie, Blue Jean hoor je op RTV 4. En zometeen na 2 uur beginnen we lekker hoor. Ina staat voor je klaar, Sun is up. En ook Kak Robin komt er voor je aan. Hou hem lekker op RTV 4. En ik spreek je graag volgende week weer. Houdoe!

0: PPP.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtsorganisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: De middag van RTV 4.

0: 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: TP.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Het was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Dit is RTV 4.
0: Route 728.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenier is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Mag!
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac!
8: Hè?
7: Ja! Mac is back! Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Dit is RTV 4.
9: RPM.
10: RTV 4.
11: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.
12: Oké, moment. Waarom hoor ik nou niks? Hoor jij wat? Ja, jij hoort wel wat. Waarom gaat nou alles kapot? Jeroen, waarom gaat alles kapot?
13: Ik heb geen idee.
12: Waarom doet niks het? Ik heb het gewoon erin gezet. Wat stom. Oeh.
13: Ja?
12: Ja.
14: En welkom bij RPM.
15: Het is er zover.
14: Ik heb er zin in.
15: Anders ik wel.
14: Yay.
12: Ja, sorry, we waren er een tijdje niet. Ik in ieder geval niet.
8: Nou, nee, ik ook niet. Anders had je mij wel gehoord vorige week.
12: Ja, ja, klopt.
8: Ging ook niet door.
12: Twee weken geleden was jij met je schoonouders bezig.
8: Drie weken geleden. Ja, twee weken geleden waren we er wel. Vorige week waren wij er ook niet. Want vorige week zat ik in het mooie België.
12: Ja, en was mijn teen naar de tering.
8: Ja, die week daarvoor ook al. Maar
12: ja, nog steeds.
8: Toen had je vervoer.
12: Ja.
8: Vervoer wat jou echt voor de deur afzette ook.
12: Ja, klopt. Ik zou je zeggen, mijn chauffeur staat met een wakker koket als de Grape Master voor het begin. In ieder geval, je weet het wel.
8: Dit is een beetje echt het tegenovergestelde van Welsh. Deep cut. Anyway.
12: Zoals altijd staat, ik sta ik niet in mijn eentje. Want ze hadden mijn lieve vriend naast mij. Mijn broeder van mijn moeder, de beste boy op aarde. Can I get an amen voor je doen? En mama en je
8: goed. Doe ik hem in het Welsh, oké? Een heel weer helemaal fout. Koning Officera, Sint Joe, Captain Colonel, Jan van Gezoon, Koen, Space Cowboy, Barnaby Jingus, schoonzoon de voorste en co-host de achterste. En daar zijn we weer.
12: Nou, kijk.
8: Jongens, het is er zover. Oh. We staan weer een keertje met z'n tweeën in de studio.
12: Ja.
8: Wat fijn. Wat heerlijk.
12: Het werd weer tijd. Het was moeilijk. Ja. Maar uiteindelijk is het weer gelukt.
8: Uiteindelijk komt het allemaal goed.
12: Laten we het hopen. Osprey is nu AEW champion.
8: Lekker.
12: Ik weet niet of ik jou dat al verteld had.
8: Maar... Nee, nog niet. Ja. Maar laten deze show wrestling update voor degenen die dat gemist hebben.
12: Dat. Ah. Will Ospreay is nu de beste. Wat hij al was. Maar
8: hij was natuurlijk al de beste. Hè?
12: Ja,
8: maar, hij heeft nu alleen een officiële titel.
12: Ja, nou dat dus. Ja, voor de rest is het weinig nieuws. Maar dat komt allemaal straks.
8: Ik denk dat we een heleboel nieuws te delen hebben. Maar dat gaan we allemaal een beetje gestaag door de show heen doen. Dus dat hoor je allemaal later nog wel. In de tussentijd, we zijn weer terug van weg geweest. Dus ik denk dat deze show weer een lekkere mengelmoes van alles wordt. Maar Huub, wat heb je allemaal klaarstaan voor ons?
12: Ik heb nu Hot Mulligan, Like Roses, McCaffrey en Tiny Moving Parts klaarstaan. Maar ik heb hier net ook een playlistje... Een playlistje klaarzet op Tidal met nieuwe tracks. Dit heb ik zelf ook nog niet gehoord.
8: Lekker.
12: Ik denk, ik doe gewoon een keer iets wilds.
8: Wild hoor.
12: Ik pak een genre, een van de R, de M of P. En ik haal daar een paar nummers uit.
8: Gewoon een paar nieuwe releases. Even kijken wat speelt er.
12: Dus ik heb Afterlife, Holding Absence, Mona Lisa van Wishy, Truth van Ron Gallo en When We Fall van Feeder.
8: Gaaf.
12: Wat het allemaal is, geen idee. Het zit allemaal onder de rock. Dus dat kan, kan Journey zijn tot Slayer. Dus we gaan het zien.
8: Kan alle kanten op. Maar dus het wordt weer een lekker mixje van alles. Maar mocht je dat nog gehoord hebben en denken van... Hey, ik weet nog een hele goede suggestie voor de jongens... moet je dat uiteraard even laten weten aan ons via rpmradio.nl.
12: Ja.
8: Dan kun je ons een berichtje sturen in de chat. Verder natuurlijk ook nog altijd bereikbaar op facebook.com/rpmradio.nl. Ja. youtube.com/@rpm-radio. En tegenwoordig ook op twitch.tv/u/rpm_radio. Kun je allemaal natuurlijk terugvinden via de website van RPM Radio of RTV4.
12: Inderdaad. Verder nog?
8: Volgens mij zijn we het rondje wel rond.
12: Nou, mooi. Nu gaan we lekker beginnen. Muziekje doen. Sorry?
8: Muziekje doen.
12: Dit is Scarf It's On van Hot Mulligan.

0: Doe dat natuurlijk ook weer niet. Die moet ik ze allemaal...
1: is alles ik stuk.
0: Zo boos.
1: Oh, alles is kapot.
0: Alles gaat kapot en ik trek het niet meer.
1: Heb je dat niet gemist?
0: Mario Cho?
1: Hebben jullie dat thuis niet gemist?
0: Oh,
1: dat gouden engelengezang van ons?
0: Mag ik wel je hopen? Ja,
1: dacht ik toch.
0: Het is toch wel echt belangrijk.
1: Is het de bedoeling?
0: Is het de bedoeling?
1: Ja, weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet of dat de bedoeling is.
0: Ja, dat weet ik ook.
1: Maar we gaan het wel doen.
0: Hey, die ken ik.
1: Nee, dat gaat er echt niet in.
0: Maar die gaat er wel in. Ik ben het nog steeds echt heel vaag dat je die niet meer terug kan vinden.
1: Ja, ik denk echt dat Bram tegenwoordig gewoon mensen kan betalen die het internet voor hem gaan scrubben. Die gewoon iedereen hebben cease and desist hebben gestuurd die like re-uploads hiervan hebben. Dat het echt gewoon het hele clipje bestaat niet meer. Zo echt volledig gestricend effect.
0: Zou toch wat zijn, hè?
1: Ja.
0: Dat zomaar kan. Ach ja. Oh, wel. dat was Lifejacker van Tony Movie Parts. En wat hadden we ervoor?
1: Daarvoor hadden we nog McCafferty met Beach Boy. Daarvoor Like Roses met Wrist. En daarvoor Hot Mulligan met Shhh.
0: Golf's on. Speaking of golf. En dingen die er niet toe doen.
1: En andere slechte bruggetjes.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, eerlijk.
0: Ja.
1: Eerlijk.
0: Ja.
1: Kan beter.
0: Ja.
1: Maar al met al, ja. Wel prima.
0: Mooi. Wat kan er beter? Geld, ga ik vanuit.
1: Ja. Voornamelijk.
0: Maar ik denk dat de meeste mensen die luisteren daar ook wel problemen mee hebben.
1: Ja, het is, het is een beetje die... De periode waar we in leven met z'n allen. Hè?
0: Ja.
1: De staat van de wereld in zijn geheel. Maar ja. Je komt niet naar RPM om te luisteren over hoe kut het is met de wereld. Dus daar ga ik ook zeker niet over klagen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ik doe dat altijd wel.
1: Ja, nee, goed. Maar daar wil ik niet aan bijdragen. Vandaag niet. Morgen weer. Nee, maar al gekheid op stokkie. Dat gaat prima. Ik heb deze week een verrassend rustig weekje gehad. All things considered.
0: Ja.
1: Niet heel veel overuren hoeven maken. Dat is lekker.
0: Dat is inderdaad wel mooi.
1: Ik zat voor de context. Ik werk op kantoor, dus 1 overuur is voor mij al heel veel. deze week had ik er 2. Wow.
0: Sure.
1: Maar vorige week had ik er 14. Dus dat is wel ietsje meer. En kijk, nou heb je natuurlijk van die chauffeurs die hier naar luisteren. Zoals mijn pa of een Teun. En die denken dan van 54 uur, dan ben ik net begonnen.
0: Ja,
1: zo, ja dat weet ik.
0: Gast, dat was mijn training. Dat waren mijn trainingstijden. Hè?
1: Dat snap ik. Jullie zijn gewoon een ander ras, oké? Okay? Jullie zijn gewoon een heel andere species ten opzichte van ik. Ik ben hier niet voor gebouwd.
0: Nee.
1: Dus als ik een paar overuren moet maken, dan vind ik het al heel wat. En als het er 14 zijn, dan is het echt heel veel in een week.
0: Ja.
1: Voor mij. Dus vorige week was voor mij heel druk. Deze week viel mee. In de tussentijd ben ik ook nog naar België geweest.
0: België. Zag dat ook?
1: Als achtergrondmuziekje. Ga ik er nu al over vertellen of zal ik het nog even voor later houden?
0: Nee, maar dat hoef je straks niet te vertellen. Maar ik kan het wel als achtergrondmuziek gebruiken.
1: Dat is zeker waar. Maar het is vooral leuk als achtergrondmuziekje als ik erover aan het vertellen ben.
0: Wil je dan nu al vertellen? Anders doe ik het anders.
1: Ja, dat kunnen we ook later doen. Dan houden we dat nog even te goed.
0: Oké, dan wacht ik nog even.
1: Ja, laten we dat doen. al met al prima. Maar goed, hoe gaat het met jou?
0: Ik heb niet zoveel gedaan. Want mijn...
1: Goeie reden.
0: Ja, mijn teen is nog steeds een beetje naar de knoppen.
1: Ja.
0: Voor de mensen die de laatste paar uitzendingen niet gehoord hebben. Mijn teennagel van mijn linker dikke teen ligt eraf. Een soort van...
1: Dikke teen.
0: Het bedje, dus de onderkant, die is eruit. En de topje niet. Ben ik laatst aangekomen bij de huisarts.
1: Right.
0: Dus pijn, ouw, heel veel ouw. Bloed overal, niet goed. Maar ik kan nog steeds niks. Ik zit nog steeds gewoon thuis. Als je al langer dan een aantal jaar luistert, denk je van... Ja, maar Huub, je hebt nog heel lang thuis gezeten... In de jaren dat je nu RPM doet. Jij begon terwijl je geen werk had. Je hebt een jaar lang een baan gehad. Daar ben je toen weggegaan. Toen heb je nog een jaar thuis gezeten. Toen heb je nog een baan gehad. En nu heb je gewoon weer een half jaar thuis gezeten. En heb je weer een baan. Ja, dat klopt. Maar.
1: Maar.
0: Nu komt het door niet mijn eigen keuze.
1: Ja.
0: En nu moet ik thuis zitten, want ik kan niet werken.
1: Belangrijk detail.
0: Ja, en dat is wel anders.
1: Ja.
0: Nu denk ik van, ik wil werken, ik wil weer geld verdienen.
1: Maar dat kan maar niet.
0: Nu kan ik het gewoon niet, want dat doet heel erg veel ouw. Want ik heb heel veel ouw aan mijn teen.
1: Ja. En helaas heeft Huub geen contract met vaste uren.
0: Nee.
1: Dus dat betekent dat hij ook niet kan denken van, nou, dan ga ik er eens lekker van genieten, van de uitkering trekken.
0: Nee.
1: Het zit er niet in.
0: Nee. Ik moet niet betaald krijgen nu. En dat is best wel irritant.
1: Ja.
0: Maar, hey, we ball, we keep going. Ik ben nu bezig met mijn backlog van games een beetje door te spitten. Dingen die ik graag wou spelen nu en ik een keer uitspelen. Dus dat is goed. Ik ben weer veel meer aan het passen dan ik de laatste paar maanden, jaren gedaan heb.
1: Gewoon eigenlijk niet meer heb gedaan.
0: Ja, nou dat. Dus dat is leuk.
1: Lekker.
0: Ik moet nu wel mijn tijd vullen met nonsens.
1: Ja.
0: Ik lees weer. Nou, ideaal toch?
1: Eigenlijk is het best wel een verbetering als het echt een korte termijn ding is.
0: Ja.
1: In dit geval weten we van, oh, dit komt weer goed, zeg maar. Over een maandje of zo, dan ben je gewoon weer aan het werk, dan is er niks aan de hand.
0: Ja.
1: Dan is het best wel een goed ding om er even uit de running te zijn en gewoon even niks te mogen doen.
0: Ja,
1: want dat verplicht je wel om dingen te gaan doen die ook goed voor jezelf zijn.
0: Ja.
1: Zoals meer opnieuw gaan lezen.
0: Ja. Ik heb echt jaren, nou ja, jaren is ook een beetje hard uitgedrukt natuurlijk. Maar ik heb niet meer gelezen sinds ik begonnen was met House of Leaves.
1: Bro, ik heb niet meer gelezen voor entertainment sinds ik middelbare school.
0: Moet je weer gaan doen. Ja,
1: yeah. Yeah, I know.
0: Ik heb daar ook gewoon like, de aandachtspan niet voor, hoor.
1: Nee, het is meer van, ik heb zoveel dingen waar ik me liever druk om maak dan om lezen.
0: Mm.
1: Waar ik liever mijn tijd aan spendeer.
0: Ja.
1: Het is gewoon bijna een beetje, ik wil niet zeggen keuzestress, maar de keuze is zo breed tegenwoordig. Je hebt zoveel dingen waar je uit kan kiezen om te doen.
0: Ja.
1: Dat voor mij iets als lezen gewoon een beetje onderaan aan het lijstje komt. Zo van, ah joh, als ik echt niks te doen heb, dan kom ik er wel een keertje aan toe.
0: Yeah.
1: En dan komt het er dus nooit van. Niks meer normaal, maar ja, het is niet bevorderlijk voor je leeswaardigheid natuurlijk.
0: Niet echt, nee.
1: Ik lees wel andere dingen, uiteraard.
0: Handleidingen.
1: Ja.
0: IKEA, instructies.
1: En er zit weinig lezen bij. Maar...
0: Reddit threads.
1: Ja, ja, ik probeer wel het nieuws bij te houden en dat soort dingen. Maar ja, heel eerlijk, echt gewoon lezen om het lezen, dat zit er al heel lang niet meer in.
0: Nee, maar dat is ook niet echt meer van deze tijd, hè? Het
1: is eigenlijk best zonde.
0: Ja, dat klopt. Dat is het ook.
1: Ja.
0: Maar ja, hey, what can you do?
1: Ook een beetje Sun of the Times.
0: Ja, ik zit even te kijken. Zal ik nu al met het vage... nieuwe nummers playlistje
1: ja.
0: gaan?
1: Ja, waarom niet? We hebben een klein half uurtje op zitten. Dan vind ik wel een leuk segmentje om even beetje nieuwe releases door te gaan.
0: Oké, dan heb ik ook nog even tijd daarna om, oftewel we dat aan het doen zijn, om even nog een extra blokje erin te zetten. Ik heb hier namelijk, ik heb gewoon op Explore gedrukt, op Tidal, en ik ben gegaan naar Rock.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb daar op alles gedrukt. Rock. Hallo. Rock/indie.
1: Alright.
0: New tracks in view all. Ik heb daar gehaald Afterlife van Holding Absence.
1: Mm-hmm.
0: Mona Lisa van Wishy. Truth van Ron Gallo. En When We Fall van Feeder. Nogmaals, ik heb dit zelf ook nog nooit gehoord. Dus als het leuk is, is het leuk. Als het niet leuk is, is het niet leuk.
1: Komen we vanzelf achter?
0: Ja, toch? Dit is Afterlife van Holding Absence.

0: When We Fall van Feeder.
1: En daarvoor hadden we Ron Gallo met Truth. Daarvoor Wishy met Mona Lisa. En daarvoor Holding Absence met Afterlife.
0: Nu ben ik helemaal vergeten om verder te gaan met Diggy. Dat is niet te slim van mij.
1: Hey. Kan gebeuren, hoort erbij.
0: Ja, daarom. What else is nieuw? Maar dan doe ik even. Je was midden in een verhaal.
1: Ja.
0: Iets over de Batavia.
1: Ja. Ja, ik zag, er net een nieuwsartikel over op NOS. Dat de Batavia, de herbouw van het schip de Batavia in Lelystad, dat die gaat verplaatsen.
0: Ja.
1: Want dat is, blijkbaar vertoont de onderkant van het schip houtrot.
0: Ja.
1: Dus ze moeten hem nou uit het water halen en ergens anders naartoe van verplaatsen. Ergens aan wal brengen. En dat is best wel zonde. Maar ik vertelde Huub net over vroeg Huub net of hij iets weet over het verhaal van de reconstructie van de Batavia.
0: Geen fuck.
1: Want het is echt een wild avontuur. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
0: En toen zei ik elaborate en toen elaborate jij.
1: Ja. Dus in het kort. Ergens in de jaren 80 is het. Ik had het net nog gezien hier. 1985. Toen kwamen ze bij. Bij het scheepswerf, zeg maar, kwam ene Willem Vos, dat is de scheepsbouwmeester. Die kwam met het idee om als een soort werkgelegenheidsproject en een beetje als een leerproject om de Batavia opnieuw te gaan bouwen.
0: Ja.
1: Vanaf dag 1 was het al het idee van dit kan wel eens een toeristentrekker worden.
0: Ja.
1: Maar het primaire doel ervan was om mensen te leren hoe het vak van scheepsbouw in elkaar zit.
0: Right.
1: Dat hebben ze ruimschoots behaald trouwens. Er zijn ontzettend veel mensen die daaraan hebben geholpen om dat ding weer te reconstrueren.
0: Nice.
1: Maar om zover te komen was echt wel een avontuur. Want de enige constructieplannen die ze dus hadden waren van de 17e eeuw.
0: Yeah.
1: Echt begin 17e eeuw. Dus dan heb je het over 1610, 1620 of zo.
0: Yeah.
1: Dat is de enige stukjes papier die ze nog hadden waar iets op staat wat iets met de Batavia te maken had. En het was allemaal super onduidelijk en allemaal niet gedetailleerd genoeg om echt een constructie van te maken.
0: Yeah.
1: Dus er kwamen er allemaal mensen van overal uit het land en ook uit het buitenland, die kwamen helpen met het herconstrueren van bouwtekeningen die wel eens konden leiden tot hetzelfde soort resultaat als de Batavia.
0: Ja.
1: En toen ze daarmee bezig waren, hoorden ze dus dat ergens in Australië, of all places,
0: ja,
1: dat daar nog enige records waren van schepen die op eenzelfde soort manier zijn gebouwd als de Batavia.
0: Right.
1: Want een van de eerste scheepstochten van de Batavia was richting Australië.
0: Oké. Okay.
1: Dus in die buurt zijn er meer van dat soort schepen geweest. En daar waren dus daar ergens in de buurt nog surviving records van. En die hebben ze dus gebruikt als ter leer en de vermaken.
0: Okay.
1: voor het herbouwen van de constructietekening. Om überhaupt te kunnen beginnen aan het herbouwen van het schip zelf.
0: Right.
1: Echt een insane verhaal.
0: Nice.
1: Maar wel super gaaf.
0: Hebben wij wel verteld welke nummers we hiervoor
1: hadden? Zeker.
0: Ja?
1: Zeker wel.
0: Maar we hebben niet gezegd dat Afterlife van Holding Absence niet een nieuwe release is.
1: Nee, ja, in de chat. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, oké. Maar dat was niet.
1: Als mensen zich echt afvragen om welke nummers het gaan, dan gaan ze toch wel naar de website en dan zien ze de chat ook.
0: Ja, dat is waar. Maar gewoon even gezegd hebben. Dat komt
1: de rest is wel van 2026 trouwens. Ja.
0: Ja.
1: Gezondheid.
0: Dankjewel. Dat heb je een beetje zeker. Dat heb je gecheckt?
1: Ja.
0: Oké, okay, nee, goed.
1: In de tussentijd.
0: Ja.
1: België.
0: Ja.
1: Dat is een. Dat, ja. De reden waarom ik er vorige week niet was.
0: Ja.
1: In het kort.
0: Wacht.
1: Oh ja. Kan natuurlijk niet missen zonder Pluto. Ja, daar is hij hoor.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus. Begin het verhaal even bij het leukste deel van het verhaal.
0: Ja.
1: Want mijn vriendin die komt uit Vietnam. En ze heeft een broertje, die is wat jonger. En die komt nu studeren in Europa. En die heeft een school gevonden in België. In Leuven, wel te verstaan. Dus die studeert nu in Leuven. Die is daar naartoe verhuisd deze zomer. En wij hebben hem afgelopen weekend geholpen met de laatste spulletjes naartoe verhuizen. Nou reden wij dus van het mooie Almere, voor zover je dat mooi kan noemen, ochtends vroeg naar richting Leuven. We reden net een beetje in de buurt van. Daar ben ik de naam kwijt. Waarom ben ik de naam kwijt? Antwerpen, tuurlijk. We reden net in de buurt van Antwerpen, ongeveer over de ring van Antwerpen, zeg maar. En dan ben je dus eigenlijk al 2,5 uur onderweg. Hè?
0: Ja.
1: En ineens wordt vriendin Lief, die wordt gebeld door haar moeder.
0: Ja.
1: Want die is natuurlijk heel benieuwd van, oh, zijn jullie al bij broertje Lief? En hoe gaat het met hem? En gaat alles goed? En zijn alle spulletjes goed overgekomen? En op het moment dat ze die vraag stelt, zegt mijn vriendin alleen maar, oh my god. En ik weet niet wat er aan de hand is.
0: Ja.
1: Want uiteraard spreken mijn vriendin en haar moeder Vietnamees aan de telefoon. En ik kan de grote lijnen wel verstaan, maar daar heb je ook echt alles mee gehad. Dus ik dacht van, oké, dit is waarschijnlijk niet goed. Dus ik ga hier wel even de eerste afslag eraf. En dan gaan we even afwachten tot het einde van het gesprek. En dan vraag ik wel even wat er aan de hand is. En wat bleek?
0: Mm-hmm.
1: Vriendin Lief is de koffers vergeten.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Er waren twee koffers. Met name voedsel. Dus het is ook niet wat we nog lang kunnen bewaren of zo. Die bedoeld waren om naar broertje Lief te gaan. Die we dus vergeten zijn om 's ochtends vroeg in de auto te stoppen. In alle haast. Zo zien we weer, haast is nooit goed. Dus toen waren we in Antwerpen en besloten we van, nou, dan gaan we maar weer rechtsomkeerd. Met de huidige benzineprijzen. En dan halen we dus de bende weer op. En dan gaan we weer terug naar Leuven. Dus ik ben op één dag eigenlijk twee keer naar België gereden.
0: Ja, dat wil je niet. Dat wil je toch helemaal niet. Vreselijk. Echt.
1: Ja.
0: Maar ja, hè, het is...
1: Dus dat was mijn afgelopen weekend. En daarna natuurlijk nog helpen met verhuizen en zo. En spulletjes verplaatsen. En moest 5 trappen op. En ze hebben er natuurlijk geen lift, want het is een oud gebouw.
0: Ja.
1: Zwaar, niet leuk, whatever. Allemaal dat soort dingen. Verhuizen is nooit leuk.
0: Ach, ja. Yeah.
1: Verhuizen is altijd leuk voordat je ermee bezig bent. En als je ermee klaar bent.
0: Ja.
1: Als je kan, ik kan me best verheugen op verhuizen.
0: Ja.
1: Ook iemand anders helpen met verhuizen. Kan ik me ook best op verheugen. Vind ik ook oprecht altijd wel leuk om aan te beginnen.
0: Ja.
1: Als je eenmaal bezig bent, is het altijd vervelend. Het is altijd meer werk dan je dacht.
0: Ja.
1: Altijd veel meer gedonder dan je dacht.
0: Ja.
1: Maar als je dan eenmaal klaar bent, dan ben je er wel weer blij mee. Dus toch wel weer job well done, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Dus dat was mijn afgelopen weekend. Dus vandaar dat ik er vorig weekend niet bij was.
0: Kan gebeuren. Ik ben blij dat je er nu wel bent, mijn jongen.
1: Fijn.
0: Ik vind het heel fijn om jou te zien. Ik
1: voel me wel weer welkom in de studio. Welkom toevoeging.
0: Ik sens een klein beetje sarcasm daarin.
1: Nee, oprecht. Okay, nee. Ik vind het wel oprecht wel leuk om weer terug te zijn in de studio.
0: Oké, okay, mooi. Ik heb nu een blokje, maar die gaan we niet helemaal halen, zie ik. Dus dat is best wel jammer. Maar dat betekent niet dat ik in ieder geval de eerste 2,5 nummers kan draaien.
1: Klinkt goed.
0: Gaan we dat doen?
1: Vind ik een goed idee.
0: Nee, ja, we dat doen.
1: Daar hoef je niet over te twijfelen, zoals over België.
0: Nou, ik heb er heel veel emoties over, vooral zoete emoties.
1: Ah, heel goed.
0: We doen dit ergens met Sweet Emotion. Ja, en dit nummer is geweldig. Niet meer lang.

We hebben straks heel even het nieuws en waarschijnlijk ook een verkeersbericht. En waarschijnlijk ook nog even een weersbericht. Maar dan zijn we gewoon weer terug voor jou. Ik weet nog niet wat we gaan luisteren naar de break, naar het nieuws. Maar dat zie je vanzelf. Tot zo! Mwah!

0: smart speaker. FM DAB Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
1: RPM.
6: RTV 4.
7: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.

0: Oké. Het is echt... Ik weet niet hoe je het doet. Ik snap oprecht niet hoe de fuck je dit doet.
1: Mariotto.
0: Welkom terug bij RPM, lieve mensen. Lieve mensen.
1: Wow. Oké, Erika Terpstra.
0: Mag. In ieder geval, wat was dat? The Dance of the Dead, volgens mij. Dance of Death?
1: Dance of Death.
0: Dance of Death van Iron Maiden, van het album Dance of Death van de 2015 remaster.
1: Dance of Death van Dance of Death by Dance of Death.
0: Van het album Dance of Death.
1: Inderdaad.
0: Ah, daar zit allemaal haar.
1: Oh nee.
0: Dat ga ik dus straks even afhalen.
1: Ik zit trouwens net even naar de stream te kijken.
0: Ja.
1: En ik zie dat de manier waarop ik de overhead cam heb neergezet, dat echt precies, zeg maar, mijn hoofd buiten beeld valt. Dus het is nu een beetje, zeg maar, je zeg maar die camera van achter, dan zie je de achterkant van mijn hoofd. En die camera van boven, dan zie je mijn gezicht ook niet. Ja. Dus het is een beetje zoals, zeg maar, in die oude cartoons en zo. Dat ze nooit het gezicht van bepaalde characters tekenen. Dat was in Courage the Cowardly Dog of zo.
0: Ja, Puppet of Girls.
1: Ja.
0: Miss.
1: Whatever de naam is, I don't know. Ik weet wie je bedoelt. Tom en Jerry, zelfde.
0: Cerebellum, Miss Cerebellum.
1: Ja.
0: Ja. Tom en Jerry, ja, de oma. Ja, tuurlijk. Klopt, ja. Leuk, ja, man.
1: Leuk, man. Maar hallo, ik ben er wel.
0: Hij is er wel, hoor.
1: Ik ben wel echt. Well. Ik ben geen AI. Voor zover ik weet.
0: Huh? Oké. Nieuws. Mee. Maar jij wou een dingetje doen.
1: Zeker wil ik een dingetje doen.
0: Kom maar door. Gaan we dat doen. Gaan we het dingetje doen.
1: Hebben we tijd om een dingetje te doen?
0: Tijd
1: zat. Heb jij het muziekje al klaarstaan om het dingetje te doen?
0: Nee, maar die kan ik wel doen.
1: Heel graag. Zou ik heel leuk vinden als we dat even doen.
0: Nou, dan gaan we dat even doen, hè.
1: Ook dat hoort bij het dingetje.
0: Dat was dan instrumental, hè?
1: Ja, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar... Doe er maar eentje. Maak er maar wat van.
0: Doe even uit. All around the world. Oh nee, we pakken wel gewoon het origineel.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, oké. Okay. Oh,
1: maar je hebt hem al gehoord.
0: Vage videoclip.
1: Ja, leuk man. Maar je hebt hem natuurlijk al gehoord, want het is tijd voor Around the World.
0: Ja.
1: Met RPM. Oh, lekker bumpetje is dat, hè. Oh, wat heerlijk. Wat fantastisch.
0: Ja, leuk man.
1: Dacht ik. Eens even kijken. Dan wil ik deze heel graag even met jullie delen. Around the World. Hup!
0: Ja.
1: Ik heb jouw hulp hier natuurlijk wel bij nodig.
0: Ja.
1: Om Around the World een succes te maken, moet ik van jou een paar dingen hebben. Om te beginnen, een nummer tussen de 1 en de 6.
0: 1 en de 6. Geef mij dan maar 3.
1: Een 3. Dan gaan we naar Europa.
0: Yes.
1: Mag ik dan voor jou nog een nummertje tussen de 1 en de 50?
0: 1 en de 50. Doe maar... 15.
1: 15. 15, dan komen we bij... Dat is iets te ver. Finland!
0: Oh, dat wordt een black metal.
1: En dat ligt eraan. Ga je voor 1, 2 of 3?
0: Ik ga voor 2.
1: 2. Oh, punk. Oh. Oké. Okay.
0: Nee, dan wil ik toch 3.
1: Wel 3?
0: Ja.
1: Ja, toch 3.
0: Ja.
1: Metal.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Finse metal, ja, daar hebben we natuurlijk genoeg van.
0: Oh,
1: een heleboel Finse metal.
0: Ja.
1: We hebben hier natuurlijk heel veel hele bekende bands staan. Dus we gaan de eerste 10 of zo wel even overslaan. Laten we eens kijken. Doe maar een nummer tussen de...
0: Ik zag Post of the Fall ertussen staan.
1: Doe maar een nummertje tussen de 10 en de 37.
0: 10 en de 37.
1: Ja.
0: 10 en 37.
1: Ja.
0: 12.
1: Helemaal weer terug naar boven. Dan komen we bij een band en die heet Beast in Black.
0: Beast in Black.
1: Finnish power metal. Melodic metal. Heavy metal. Oké.
0: Beast in Black.
1: Oké.
0: Welke nummer gaan we dan doen?
1: Dat is een goede vraag. Zie je van alles
0: staan. Judas Priest accept a Manowar among their influences. Oké.
1: Wat is hun meest beluisterde nummer op Spotify?
0: Op Tidal.
1: Blind
0: and Frozen.
1: Blind and Frozen, die staat hier ook bovenaan. Ik denk dat Soundcharts de lijst uit Spotify gebruiken, want die doen zelf volgens mij niet tracken per nummer. Dus wat mij betreft gaan we die gewoon proberen.
0: Nou, doen we die.
1: Dan kijken we wel even of het is of niet.
0: We gaan het zien. Dit is Beast in Black met Blind and Frozen.

0: Beast in Black met Blind en Frozen.
1: Ah, ik vond hem wel top hoor. Yeah. Ik vind hem wel top. Ik ben hier wel tevreden mee.
0: Het is niet wat ik normaal zou luisteren, maar erger gehad bij Around the World.
1: Zeker waar, zeker waar. Dat gekke nummer waar we toen mee begonnen uit Roemenië, dat was toen helemaal troep.
0: Ja, dat was niet een heel goed begin.
1: Ik vind dit oprecht een lekker nummer.
0: Ja.
1: Dit zit wel een beetje in, sowieso een beetje meer in mijn hoek van metal dan in jouw hoek.
0: Ja. Yeah.
1: Dit is ook de metal die ik ook al wat meer luisterde voordat we met RPM begonnen. Tegenwoordig ben ik ook een beetje meer jouw straatje gaan bewandelen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus voor mij voelt dit niet meer echt als metal.
0: Nee.
1: Maar het is wel gewoon een lekker nummer. En ik heb nog wel een beetje een softspot voor dit genre muziek.
0: Yeah.
1: Of je het nou metal wil benoemen of niet. Of je dat wel of niet zo wil bestempelen. Ik heb er wel een beetje een softspot voor. Dus ik vind het wel heel lekker.
0: Nou, mooi.
1: Ik vind het een succes.
0: Ik ben blij dat jij het mooi vond.
1: Fijn. Heel fijn.
0: Als je nog meer wil weten wat wij gehoord hebben, kun je dus naar rpmradio.nl/ATW. En ja. Dan kun je de rest ook kijken wat we over de wereld wel niet gehoord hebben. Want we hebben nu 4 nummers gehad.
1: Klopt.
0: 4 andere landen die je kan bewonderen als je dat zou willen doen.
1: Klopt helemaal.
0: China, Roemenië en Venezuela volgens mij of zo.
1: El Salvador.
0: El Salvador. Dus, ja. En wil je daar rock, punk of metal uit horen, moet je even naar die website. Ik heb nog een blokje klaarstaan. Met nog wat hardere muziek. Iets harder, iets meer mijn straatje.
1: Ja, ja, vind ik helemaal goed.
0: Mooi.
1: Eigenlijk is het wel een mooi transition nummertje geweest dan.
0: Ja,
1: het begon een beetje met een beetje punky, een beetje rocky. En dan vlak voordat we de metal in gaan, even een power metaltje tussendoor.
0: Ja.
1: Lekker classic power metaltje.
0: Nou, alsof ik het bedacht had.
1: Ja, of niet.
0: Nou,
1: of niet. Alsof we het allemaal ingestudeerd hebben.
0: Nou, zo was het maar zo. Want dit is I Prevail met Bodybag.

0: Nightmare van Paul Laurier.
1: Daarvoor hadden we Limp Bizkit met Break Stuff. Daarvoor Abbey Falls met Victim. En we begonnen met I Prevail met Body Bag.
0: Dus.
1: Ik zei het ook al tegen Huub. Als het nummer Break Stuff niet gezongen werd door Fred Durst specifiek. Door ook maar elke andere persoon op aarde met dezelfde intonatie. Werd het niet serieus genomen.
0: 100% niet. Dan zou het echt zo hard falen.
1: Ja.
0: Maar gelukkig leven we niet in die wereld.
1: Nee. Gelukkig is Fred Durst Fred Durst. En neemt men hem serieus voor wie hij is.
0: For some fucking reason.
1: Ja.
0: Ai, ai, ai.
1: Als je vooral de... Het is zeg maar de combinatie van de intonatie van Fred Durst in dit nummer. Yeah. Met de daadwerkelijke lyrics. Die echt alleen bij hem serieus genomen kunnen worden.
0: Ja. Ja, nou ja, maar zelfs dat wordt nog niet echt eens heel serieus genomen.
1: Ja, serieus. Als zijnde, het nummer wordt serieus genomen als nummer. Het wordt als een serieus waardevol nummer gezien. Het wordt niet helemaal afgekraakt en gememd.
0: I mean...
1: Nee, dat valt wel mee.
0: Wat voor cirkels jij rondkomt, maar...
1: Dat valt reuze mee. Er wordt niet constant over gememd. Er werd eerder ook niet constant over gememd. Dat valt reuze mee. Nee, er werd wel gememd over Fred Durst. En...
0: Ja, maar ook al over Break Stuff, hoor.
1: Ja, maar niet specifiek over Break Stuff. Nee. Maar dat was mijn punt ook helemaal niet.
0: Agree to disagree.
1: Dat was mijn punt ook helemaal niet. Mijn punt was meer dat als je het wel at face value neemt, zonder de context van Fred Durst, dat het echt heel grappig is.
0: Ja, klopt. Dan is het echt gewoon een zeiknummer.
1: Het is echt een zeiknummer.
0: Ja, klopt.
1: Just one of those days.
0: Man.
1: Everyone sucks.
0: Man, really? Like, come on. Why is everyone so mean? Dat is, ja.
1: Man, come on. Dat is echt, dat is een perfecte opsomming van het hele nummer.
0: Man, what are you gonna do it to me?
1: Dat is echt een perfecte opsomming van het hele nummer.
0: Dat is gewoon een perfecte opsomming van...
1: Van Fred Durst. Ja, op zich. Ja, die zie ik wel.
0: Jeroen.
1: Dat ben ik.
0: Ik heb
1: ben
0: hier
1: ik
0: mijn... Ja, dat mag ik wel hopen.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ik heb hier een hele mooie playlist van al mijn nummers. Al mijn nummers die ik in ieder geval heb opgeslagen in op Tidal.
1: Dat zijn er een boel.
0: Ja, dat zijn er... Aardig wat.
1: Een stuk of 1000?
0: Ja, 1046.
1: Ja.
0: Ik wil dat jij mij een nummer tussen de 1... En de 25.
1: 1 en de 25?
0: Yes.
1: Dat is een gelimiteerde set.
0: Ja,
1: doe mij maar eens een... 8. Ja.
0: Oké. Geef mij er nog eentje, alsjeblieft.
1: Ook tussen de 1 en de 25?
0: Ja.
1: Doe maar een... 12.
0: Een 12.
1: Oh. Ja.
0: 12. Ja. Nog één.
1: Nog eentje?
0: Mm-hmm.
1: Doe mij maar een... 24.
0: Een 24. En nog eentje dan.
1: Nog eentje dan. En dan zeg ik 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Kijk.
1: Vind ik wel leuk.
0: Mooi.
1: Denk ik.
0: Dan hebben wij Lately van Scrow, Carpet Flavored Betty van Anime Titties, Dungeon Lunch van Tencho en Anniversary van Duran Duran.
1: Het is wel echt een mengelmoesje.
0: Dacht ik.
1: Nou, lekker. Gaan we doen.
0: Ik denk dat wordt vast wel leuk.
1: Top idee.
0: Dit is Lately van Scrow.
2: This is

0: Maar we zijn er bijna door.
1: Ga je toch doen?
0: Ik ga het toch doen. Dit is Duran Duran Anniversary. Daarvoor hadden we wat?
1: Tencho met Daunchy Lunch. Daarvoor Anime Titties. Ja, zo heette ze echt. Met Carpet Flavored Betty. En daarvoor Scrow met Lately.
0: Yes. Ik ga toch even onderbreken, want we zijn er bijna doorheen. Dus ik wil gewoon even zeggen, bedankt voor het kijken. Zeg hem wel tegen wij hebben nog.
1: Allemaal ontzettend bedankt dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten van de show. Ik vond het in ieder geval een hele geslaagde show. Ik hoop dat ik er volgende week wel gewoon weer bij ben. Zo niet, dan hoor je het gewoon genoeg. Ik ben er die week daarna sowieso wel. Dus ofwel over een week, ofwel over twee weken hoor je ons weer. Tot die tijd hoop ik dat jullie kunnen genieten van wat we tot nu toe hebben gemaakt. En dat jullie er de volgende keer ook allemaal weer bij zijn.
0: Uh-huh.
1: Maar tot dan laat ik jullie achter met Huub. Wat jij?
0: Nou, dat let een beetje op elkaar, let een beetje op jezelf. Doe vooral rustig aan. Want niemand anders gaat rustig aan voor je doen. Ik ben er hoogstwaarschijnlijk volgende week wel met de zon, Jeroen. Dat gaan we nog even zien. Maar dat hoor je allemaal, zie je vanzelf wel. No worries, we komen altijd wel weer terug op een gegeven moment.
2: Luister RTV4 via je smart speaker. FM, DAB+, en online.
3: RTV4. Voor de grootste keuze in...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. Daarbij gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. Politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Rocktracks.
10: Leon Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaar geweld zijn begonnen. Rocktracks.

Be Mine. Guns N' Roses, de classic van een van de Use Your Illusion albums. Die ondertussen 35 jaar geleden werden uitgebracht. Dus jubileumfeestje voor Guns N' Roses. Die kwamen toen tegelijk uit. Use Your Illusion 1 en 2. Wel, we zijn er weer. Een nieuwe Rock Tracks uitzending. Van harte welkom natuurlijk. Tot de klok van 11 uur hebben we weer een mooie playlist samengesteld. De CD van de week, dat is deze week van de welbekende Anthrax. Jawel, het nieuwe album Carson Perfectio. Perficio is het, die is gisteren verschenen en daarvan gaan we twee nummers draaien in het derde uur. In het derde uur hoor je ook nieuw materiaal voorbij komen van onder andere Firewind, Havoc en Mantra. Terug in de tijd gaan we met onder andere Synergy en Sick of It All. Tweede uur onder meer de nieuwste van Corella, Alice and Rabbit, de nieuwe single en ook de nieuwe Mortemia. En wat oudjes van onder andere Dio en Monster Magnet. Het eerste uur hebben de nieuwste singles van Takida zometeen. Selfish Sphinx, Naughty Saints komt in het eerste uur voorbij vanavond. En ook de nieuwe Velveteen Queen. Natuurlijk draaien we een track van The Damned Truth, die vorige week CD van de week was. En ook van de band Falling Into View, een nieuwe track. En nog wat oudjes zoals van Michael Sankey Group, Runaways. En ze komen eraan, Mr. T Experience.

Ja, de band is weer terug met deze nieuwe single. De tweede single is het ondertussen van het album Numbers. En die komt op 8 januari 2027 uit bij Napalm Records. Het nummer wat je zojuist hoorde, dat is met natuurlijk de herkenbare stem van Robert Pattinson. Een broeierige rocksong over fysieke intimiteit. En Takito bouwt daarmee verder aan hun radiosucces. The Loneliest Hour bereikte de eerste plaats in de Duitse rock radio airplay charts, terwijl de Game op nummer 2 binnenkwam. En dat na muziek van Mr. T Experience, de band die ooit Green Day inspireerde. Nou, we gaan door met rockicoon Joan Jett. Tenminste, ik heb even een berichtje erover. En de band die ik voor je heb klaarstaan is de Runaways, waar ze natuurlijk ook in zat. Joan Jett komt namelijk met de nieuwe Joan Jett Olympic Special. Een heruitgave van haar originele Epiphone Olympic. En dan nu uitgevoerd in Vintage Sunburst. De gitaar heeft een lichtgewicht, maar honinghouten body. Een krachtige power hammer, pro bakker, humbucker. En één volumeknop en een killswitch. Dus echt iets voor de gitaarliefhebbers. Helemaal gericht op een rauwe en directe rock'n'roll sound. Wel, dat zat er zeker in de tijd van de Runaways. Rock'n'roll uit de jaren 70 van deze dames. Met een andere ook niet ervoor. Dit zijn ze met You Drive Me Wild.

Nummer 2004 van S-Ray van het album Touch in the Dark. Dat was Pale Light. We gaan gewoon door met The Damn Truth. Ze waren vorige week CD van de week hier in Rock Tracks. Het album The Damn Truth. En daarvan deze track, de nummer Mirror Mirror.

0: maakt zichzelf is Sphinx. Ze hebben net een nieuwe single uitgebracht, het nummer Liability. En dat is afkomstig van het aankomende album Receptivity. Die komt uit bij FLG Records op 9 oktober aanstaande. En ja, je hoorde de Damn Truth nog eventjes. En ja, als je de uitzending van vorige week hebt gemist, dan kun je dat altijd terugluisteren op rocktracks.nl. Volgende die ik voor je heb is de Michael Schenker Group. En daar heb ik nog een bericht over namelijk, want op 24 januari 1981, toen speelde de Michael Schenker Group een legendarisch concert in de Markthalle in Hamburg voor de Duitse tv-serie Rock Palast. En de set bevatte bijna het volledige debuutalbum van Michael Schenker Group, aangevuld met klassieken zoals Dr. Dr. Rock Bottom uit Schenkers UFO-periode. En naast Michael Schenker bestond de bezetting uit Gary Barden, die we in het volgende uur nog draaien trouwens. Chris Glenn, Paul Raymond en de legendarische drummer Cozy Powell. Die speelde ook bij Rainbow en kwam later ook bij Black Sabbath en Whitesnake voor. Deze Rock Palace Show is nu op YouTube te bekijken. Dus wordt door veel fans gezien als een van de sterkste Michael Schenker Group optredens ooit. Dus wel, we gaan ze daar ook nog even draaien vanavond. Een mooie classic van de Michael Schenker Group. En wel, dat nummer dat heet On and On. Dus ik heb hem hier voor je, de Michael Schenker.
1: Michael Schenker van MSG, de Michael Schenker Group. You're listening to Rock Tracks.

0: Molly Hatchet, ze komen op 27 november terug met een nieuwe cd. Je hoorde ze zojuist met het nummer Tatanka. En het nieuwe album van Molly Hatchet, dat gaat Lost Horizon heten.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: We hebben wat concertinformatie. Vandaag was natuurlijk het Chicago's Guitar Festival bij Kaluna. Volgend weekend dan zou Company X bij de Herbert om een optreden. En dat optreden gaat helaas niet door. Dus zaterdag 26 september vanwege de ziekte van een van de bandleden. Of iets in ieder geval waardoor het niet door kan gaan. Ik weet zo nog niet of er een vervangende band is, maar dat is vast wel te checken. Volgende zondag 27 september is natuurlijk de Amerikaanse dag bij Kaluna met optredens van de Black Hills Bandits, Delirium of Five, Jurassic Park en Three Strings Down. 3 oktober het Take My Force Metal Fest en dat is bij de Café de Herberg in Ommen met de bands Allergy, Together, Scavenger, Silence, Ravenstein en Cesspool. Present Danger speelt op 10 oktober bij de Herberg in Ommen, de Metallica Tribute. 17 oktober hebben we Anvil met Killer bij Café Kluna te Ommen. En 18 oktober bij de Herberg te Ommen is daar de Marillion Tribute Mr. Punch. Vengeance, 7 november staan zij bij Kaluna op de planken. En vrijdag 13 november Super Suckers en Nashville Pussy. Deze twee bands spelen dan bij Kaluna. Formatie Sun King speelt op 20 november bij MC De Zeven in Nieuw-Leusen. En Zeker Draag is ook in de buurt. 29 november spelen zij in het podium te Hogeveen. Wel, we gaan weer naar Spanje voor de band Naughty Saints. De band rondom Fidel. En ja, hij zingt zelf, hij speelt drums. En met alle mogelijke ondersteunende middelen maakt hij zijn muziek. En hij schrijft vooral heel veel songs. Dus, zijn nieuwste single is eigenlijk het nummer Supporting Actor van zijn nieuwste debuut. De band Naughty Saints.

verscheurend was het eigenlijk toen Ozzy Osbourne met het afscheidsconcert in nummer deed Mama, I'm Coming Home. En een paar weken later overleed hij. Ozzy Osbourne, en dat naar muziek van Naughty Saints. Je bent uit Spanje, dus hebben we aardig wat op Spotify staan. Dus check it out, zou ik zeggen. Ik volg hier ook nog een artiest uit Spanje. Dat is Alice and Rabbit. Ook zeer de moeite waard. Wel, we gaan door met Velveteen Queen. Zij trekken alle registers open met de nieuwe single Talk or Walk. Vuige gitaarriffs, een brullend refrein en een flinke dosis rauwe rock'n'roll. Dat vertelt het verhaal van een relatie die op knappen staat. Geen excuses meer, zeg wat je bedoelt, vecht voor wat je wilt of pak je missen. De boodschap achter Walk or Talk. Dit is Velveteen Queen.

nieuwste Velveteen Queen. Voordat we naar haar volgende interview gaan, nog even een berichtje over Foreigner. Foreigner viert namelijk het 50-jarig bestaan met een bijzondere reunie. Originele zanger Lou Gramm en toetsenist Al Greenwood keren tijdelijk terug op het podium. Lou Gramm treedt in februari volgend jaar op tijdens de Rock Legend Cruise en aansluitend 6 shows in Las Vegas. Terwijl Greenwood in september en oktober van dit jaar enkele concerten doet en in het voorjaar van volgend jaar dus ook meegaat op de 50th Anniversary Tour of New York. Dus dat was even een berichtje erover. We gaan naar Falling Interview, Solid Ground, de nieuwste single. Zometeen het tweede uurtje Rock Tracks met onder meer de nieuwste Corella, Ceremony, Gary John Barden en Watemia.

0: Tracks. RTP 4. Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is RTV 4.
4: Rocktracks.

0: Heerlijk nummer altijd. Monster Magnet hoort nog eens op Doopop Festival mogen aanschouwen. Dat waren ze dus met Monolithic. Tweede uurtje Rock Track alweer. Met zometeen een beetje richting de punkhoek. Ietsje later. We hebben een nieuwe releases van Gary John Barden, Skardust, Mortemia. En ook de nieuwe van Drapslack. Dat is weer wat uit de noordelijke contraien. En ja, Alice and Rabbit dus, komt straks ook voorbij met een nieuwe track. En natuurlijk nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Kan nog wel melden over Udo. Udo viert namelijk volgend jaar een bijzonder drieluik. Udo Dirk Snijder wordt 75. De band bestaat 40 jaar. En met Voodoo Ranger verscheen op 8 januari het 20ste studioalbum. En dus dat gaat volgend jaar gebeuren rondom Udo. Pieter Bouters en Alan Brentini die hadden wat blessures opgelopen tijdens de Balls to the Wall 40th Anniversary Tour. Die zijn ondertussen hersteld en nu wordt het nummer Voodoo Ranger, de nieuwe videoclip. I'll Die Try, dat wordt de nieuwe single en videoclip en die is nou klaar. Dus omdat ze weer hersteld zijn. Dus Voodoo Ranger wordt dan het nieuwe album van Udo. En dat wordt zeker een heavy album, dus dat belooft wat. Nog lang niet uitgerangeerd. We gaan door met Corella. Van de band Corella hebben we een track van A Beautiful World to Lose. En dat album dat is gisteren verschenen bij FLG Records. Uit Manchester komen ze en je hoort van hun nummer Lost a Friend. De band Corella.
1: Vette riffs, pakkende melodieën. Ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks.
2: Love me.

Dus de Gyrus en de Chronicles, een nieuw spark hoor je. En dat is muziek uit India, de Indiaanse hardrockband Gyrus en de Chronicles. Ze hebben net deze nieuwe single uitgebracht en dat loopt vooruit op het album Disintegrate. Die komt op 20 november uit bij Frontiers Music. Een nummer wat je zojuist hoorde, dat gaat over het vinden van nieuwe inspiratie en de moed om een moeilijke periode achter je te laten. Terwijl de band op het nieuwe album ook zwaardere, donkere en meer groovende elementen verkent. Gyrus en de Chronicles zijn inmiddels uitgegroeid van een relatief onbekende band uit India tot een internationale rock act. En mede dankzij uitgebreide tournees en hun optreden in America's Got Talent. Op 14 november staat de band in Bangalore bovendien voor de derde keer als support act van Guns N' Roses. Dus een mijlpaal die volgens de band voelt als het waarmaken van een droom. Dus Gyrus en de Chronicles helemaal op de goede weg. Wie ook op de goede weg is, is Alice & Rabbit, muzikanten uit Spanje. Die horen we zometeen, maar eerst Ceremony met een nieuwe track, Prograde.

Nomakitas El Señor, dat was de nieuwste Alice and Rabbits, kort maar krachtig, net zoals de vorige single Boots for Walking, maar die was verder ook Spaanstalig. Als het goed is, komt in oktober een album uit van Alice and Rabbit, Alice in Wondershit, 26 oktober, met daarop 8 singles en 4 nieuwe tracks. Wel, we wachten in spanning af, en dat naar muziek van Ceremony. We gaan van Spanje naar Zweden. De Oien punkband Drep Slaak uit Mariestad brengt op 25 september de nieuwe single Grigits Handar uit. En dit is een eerste voorproefje van het debuutalbum Kingora Pa, als ik het goed uitspreek. En die komt op 4 december uit bij Distet. De band is opgericht in 2020 en het staat bekend om de rauwe punk, stevige oi riffs, straat attitude en meezingbare refrein. En komt nu met 10 keiharde nummers vol energie. En op het album is ook Thomas Johnson van de legendarische Zweedse hardcore band Anti-C-Max te horen. Terwijl Drep Slaak met hun mix van punk, oi en onvervalste Zweedse underground sounds duidelijk klaar is om de boel eens flink op te schudden. En dat doen ze hier bij RTV 4 en later in de week op KL85. Een nieuwe single, Grigits Handar.

One more for the road to legendary Ronnie James Dio met zijn band Dio. Daarna muziek uit Zweden van Dripslaak. Ga naar een andere artiest en dat is Gary John Barden. Deze legendarische zanger die we kennen van de Michael Schenker Group uit de vroege jaren 80. Die kwam gisteren met zijn nieuwe cd Empowered Emotions. En dat samen met producer en multi-instrumentalist Michael Voss heeft hij de plaats geschreven vol met de melodische hard rock, stevige riffs, sterke refreinen en een herkenbaar Europees geluid. De band heeft dus het album gisteren uitgebracht en vanavond een track van Gary John Barnes en nieuwe cd. En het nummer heet Burning Wind. En zometeen de nieuwe Skardust.

De nieuwe Stardust, je hoorde ze serieus met Symphony. En dat via featuring Mia Asano. En die, dat is een violiste trouwens. En de Hellscore Choir van Noah Grumman. Deed ook mee op de nummer. Dus van de band Stardust. En dat nummer is dan uit bij Frontiers Music. En daarna muziek van Gary Barden, die bij hetzelfde label zit. Ik heb een nieuwe track voor je van Mortemia. Om de paar weken komt er een nieuwe single haarsel uit van Morten Vreeland. Die we kennen van Sirenia, Mortemia en Tristania. En de nieuwe single is de nummer Golden Leaves. En dat is met de gastrol van Zora Kok. En die zingt in het Elvis. E-L-V-I-S-H, zo schrijf je dat. En het nummer is afkomstig van Rings of Power. En dat is de 12e single uit de Cover Collab Sessions. Het nieuwe Mortemia project waarin verschillende gastzangers en zangeressen hun bijdrage leveren aan covers. En je hoort ze hier vanavond dus met Golden Leaves, de nieuwste Mortemia.

0: Dead Poets Society. Je hoorde ze zojuist met Miami for the Weekend. De nummer is van het nieuwe album Monarch. En die komt op 2 oktober uit bij Sparm Farm Pians Records. De eerdere singles waren de nummers Cold Road en Sin Systems. De band is nog te aanschouwen in deze contrain. Op 9 februari spelen ze in Trixta, Antwerpen. En in Nederland op 10 februari in Tivoli, te Vredenburg. Dus de band Dead Poets Society. Ga door met Royal Sorrow, de nieuwe track, nummer Covered.
1: I am a message in the making.

0: A voice of inner waking and the way out of my loneliness.
1: New Sir Royal Sorrow. We gaan door met Bruce Dickinson. En straks nog een stukje van Red Light Acid Test als het past. Van Bruce Dickinson hebben we een track van de geremixte versie van het album Accident at Birth. En die komt 23 oktober uit bij BMG Records. Dit nummer staat er dus ook op Omega, dus in de 2026 remix. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks.

0: Tracks.
1: RTP
2: 4.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Dit is RTV 4.
1: Rocktracks.

0: Always With Us. En natuurlijk in de hart van vele fans. Lou Coller, de frontman van de Amerikaanse hardcore band Sick of It All. Die was afgelopen juli op 59-jarige leeftijd overleden. En Lou Coller leed aan slokdarm kanker. Dus 25 juli was dat. En vanavond daarom even een track van Sick of It All. Wel, derde uurtje Rocktracks met in dit uur de CD van de week van Anthrax. Twee nummers gaan we draaien van het album Cursum Perficio. En de nieuwe CD dus klinkt geweldig. En het is 10 jaar geleden dat ze dat hebben uitgebracht. Dus fijn dat ze weer terug zijn. Draaien laatst nog de nieuwe single trouwens. Wat ik nog meer voor je heb, dat is onder andere een nieuwe Havoc. Chromax, Mantra en High Parasite. En we gaan eerst door met de muziek van Firewind. Deze Griekse power metal band onder leiding van gitarist Gus G heeft een nieuwe single uitgebracht, het nummer The Legend of Achilles. En dat is als voorproefje op het album Gods, Myths and Titans. En die komt 19 februari uit volgend jaar, dus bij Black to Black Records. Het conceptalbum duikt dan volledig in de Griekse mythologie en combineert de klassieke Firewind sound met grootse orchestrale en filmische elementen. Het album is volgens Gus G 2 jaar in de maak geweest en bevat elk nummer een eigen verhaal over goden, helden en legendes. Met The Legend of Achilles als het eerste epische hoofdstuk. Ook keert zanger Henning in bassen weer terug, terwijl krachtige melodieën, indrukwekkende gitaarsolos en ook meezingbare refreinen van Gods, Myths en Titans een van Firewind's meest ambitieuze albums moeten maken. Dus je gaat ze horen dus met deze nieuwe track, de nieuwe Firewind.
1: Meer dan metal. Dit is Rocktracks.

Het heeft 10 jaar geduurd, maar ze zijn weer terug met het album Cruisen per Fietsjo. De nieuwe Anthrax. En dat album, dat is de opvolger dus van het album For All Kings uit 2016. Kwam in de Amerikaanse Billboard 200 in de top 10 binnen. Wel, de Latijnse titel betekent zoiets als Mijn reis is voltooid en verwijst naar de lange weg die de band heeft afgelegd sinds het vorige album. Al benadrukt Anthrax dat dit zeker niet hun laatste plaats is. Het album werd al vanaf 2022 opgenomen in Dave Grohl Studio 606 in Los Angeles. Geproduceerd door Jay Rustin en Anthrax. En de band heeft naar eigen zeggen alle opgedane ervaringen samengebracht in een agressief en energiek geheel. De eerste single was It's for the Kids. En de videoclip daarvan grijpt ook een beetje terug naar de sfeer van de klassieke Madhouse. Wij draaien dus twee nummers vanavond. Dat was The Long Goodbye en straks een andere track. Ze hebben van de week trouwens voor het nummer wat we straks gaan draaien ook een video uitgebracht. En tracks dus. En dat is net uit bij Nuclear Blast Records. En vandaag is het trouwens ook 38 jaar geleden dat het album State of Euphoria verscheen van Anthrax. Dus dat was 19 september 1988. Dezelfde dag dat 2 jaar eerder Megadeth's Peace Sells But Who's Buying uitkwam. Dat was in 1986 wel. Het is maar dat je het weet. We gaan naar Australië nou. De band Ilium. 1998 werden ze opgericht in Newcastle. Met gitarist en songwriter Jason Hodges als vaste kracht. Ondertussen hebben ze 8 studioalbums uit. En van de nieuwste hoor je Ilium met On With The Show. En mooi toepasselijk nummer dus. Nieuwste Ilium.

0: was er eentje uit de Rocktracks archieven van Synergy, The Warrior Princess. Destijds nog een leuk interview gedaan dus met Kimberly van Synergy. Hele tijd terug alweer, wanneer dat was, dat staat op rocktracks.nl. Check it out. En trouwens, Rocktracks zit ook op TikTok, rocktracks_radio. Daar kun je ons ook op vinden. En voor Synergy hoorde je een nieuwe track van de band Havok. Dat was The Ultimate Weapon. Wel, het derde uurtje dus. En in de derde uur hebben we natuurlijk dus het idee van de week van de band Anthrax. Met de Latijnse titel Cursum Perficio. Draaien we twee nummers. En dit is het titelnummer waarvan afgelopen week de nieuwe videoclip verscheen. De nieuwe Anthrax. En dat is vanavond
1: de CD van de week.

Nieuwe Cro-Mags, dat waren ze zojuist met Everybody's Gonna Die. Ze vierden afgelopen week, 16 september, de 40ste verjaardag van The Age of Quarrel met een nieuwe versie van dit nummer, oorspronkelijk afkomstig van de demo uit 1985. De track krijgt een plek op het album The Age of Quarrel, 40 Years of Quarrel, waar frontman Harley Flanagan samen met onder andere gitarist Doug Holland, Rocky George, nieuwe versies van de klassiekers opnieuw heeft opgenomen. Het album ontstond nadat voor de documentaire Wired for Chaos enkele nummers opnieuw moesten worden opgenomen, waarna Flanagan besloot het complete album opnieuw vast te leggen. Dus ja, Cro-Mags, legendarische hardcore formatie. En van Cro-Mags gaan we naar een nieuwe release van Harlot, weer meer richting de thrash metal. Van hun verscheen onlangs ook een nieuwe cd en daarvan is deze track afkomstig. Dit is Fireborn, nieuwste Harlot.

Nieuwe release bij Napalm Records. De nieuwe Mantra. Deze Kroatische folk metal band brengt op 25 december dit jaar bij Napalm Records een nieuwe album Wild Hunt uit. En dat is de opvolger van Titans. De band combineert zware metal riffs en industriële elementen met wat traditionele Balkan- en Slavische melodieën, folkinstrumenten en rituele zang. Elevati's Fabian Ernie deed ook mee trouwens met een track met het titelnummer van de nieuwe CD van Mantra. En ook leden van Extremo en Xandria werken mee aan verschillende nummers. We gaan naar High Parasite van een splinternieuwe track die van de week uitkwam: The Screams That Come.

and places us.

Grootste Suicide Silence, dat waren ze met Graceless. En dat naar muziek van High Parasite. We gaan eruit met muziek van Nederlandse Bodem. Dat dubbel, want het is namelijk een track van deze band. En tegenwoordig dus tot 11 uur. Toen was het nog tot 10 uur. Een nummer van de Golden Earring coverrunse. When the Lady Smiles. Dat is gelukt ook nog die nieuwe Exhumer. In ieder geval afscheid. Ik wens je hele fijne voortzetting van dit weekend. We zijn de volgende week weer. Donderdag op Kill 85. Vrijdag staan ze wat Rock Tracks daarin gehaald. En zaterdag weer op RTV 4. Dus graag tot dan.

EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruikers.

0: Suiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: Radio.
1: RTP
2: 4.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voor de grootste keuze in

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400.

0: 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.